Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles tussen 2099 en 1939 in, zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Haha! He's Loreen and Tattoo!

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Draaiten zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in dit

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstijn. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adivane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa.

0: 13 mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en Zout er zijn, lieve opa. De treit is schrijf van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En wij gaan nog even genieten van Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Ja, deze herinner ik me nog goed. Toen was ik op de Nederlandse Antillen op vakantie in 1987. En toen werd dit een hit. En toen hoorde ik hem voor de eerste keer. Johnny H. Jazz. I don't want to be a hero. Wat een mooi verhaal is dat. Zo. Dekker Radio van start. Welkom. De Les Humphrey Singers zijn er ook vandaag. Mexico.

Apart hoor dit. Snelle en Katja Schuurman samen. Nou, Schuurman was niet te horen hoor. 2002, 2002. Nou, dat was een mooi. Grappig. Leuk gedaan. Heel anders dan anders, toch? We gaan even terug naar 1972. Met deze hit van David Gates en de formatie Brad.

Dadelijk in dit theater, die drie achter elkaar. En we gaan op weg naar het half uur. We hebben Elaine Clark, hebben we bereid gevonden de tijd even op te vullen tot aan het half uur. Hoe vind je dat? Mind of a woman. Ik zeg tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo!

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Neil Young hoorde je met Only Love Can Break Your Heart, gingen we naar 1970. We hebben er 3 achter elkaar. En dadelijk Ocean Alley met Tangerine. Maar eerst even nog. De Opposites uit Nederland. En die hebben slapeloze nachten. Zielig, hè?

Ligt het nou aan mij? Vast wel. Hier vind ik niet veel aan, hoor. Nee. Tangerine. Ja, ja, dat zal wel. En 2 jaar terug van Ocean Alley. Nou jongens, ik vind het genoeg geweest zo. Ja, ik heb ook zo mijn mening hoor, over sommige nummers. Maak je maar geen zorgen. Ik vind niet alles mooi. Dit vind ik wel aardig. En erg leuk ook gedaan. Doe maar. Doe maar. Doe maar. 1 nacht alleen, dat is niet zo erg jongens.

leuke Belgische zangeressen. Maarten Cox. Uit 2014 is deze. Leuker met twee. Ik heb een leuke nieuwe klaarstaan. Die is net uitgebracht van Jaap Krijger. En die is heel toepasselijk. Lente heet die.

en overal. Weer klonk het speels getik van eierstokken. Ja, de lente.

De lente is weer in het land, ik voel heel mijn lijfje trillen. De lente is er weer, ik zou best verkering willen.

Cameo. En I've Got Your Image. Ik moet een beetje opschieten, want het einde is in zicht van dit uur Dekker Radio. En ik had dit gezelschap nog klaarstaan. Uit Duitsland afkomstig. Ze noemen zich Lucy Electric. En het gaat over een meidje. Letterlijk vertaald, een meisje. Hey, tot de volgende keer maar weer, hè. Bye bye.

0: Sterke Radio.
1: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
2: Wekker Radio. Menno

Shari Puth. Open de dekradio voor dit uur. Changes van november 2025 staat erbij. Nou, dat zal dan ook wel, hè. Dit is wat ouder, hoor. Moet je horen, moet je horen. Skipper Wise. Heb je daar wel eens van gehoord? Het is muziek uit het jaar 1989. En weet je wat hij doet? Hij gaat buiten staan in de stromende regen. Standing outside in the rain, zo heet hij namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekradio. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn, toch? Skipper, doe je best.

Mijn persoonlijke mening, matig. Roxy Dekker, en ze heeft wel mijn achternaam. Nou ja, goed. Volgende keer beter. Go Best Friend, zo heette het. Ken je dit toch? Dit is van een film. Which Way Is Up? Uit 1977, dat is toch wel een buurtijdje terug, hè? De tune van dat geval draaien we dus nu. Starguard heet de groep. Het thema van Which Way Is Up?

0: Ze staan te liegen waar je bij staat, hoor. Scouting for Girls. It never rains in L.A. Ja, in Los Angeles kan het echt wel regenen, maar niet erg vaak natuurlijk. Minder dan in Nederland. We gaan even een uitstapje maken naar Duitsland. Ralf Zerner. Die heeft een bijzondere opmerking. Zonnelicht bij nacht.
1: Im

Theo en Mariel. Hey schat, weet je dat? Oh jee. Ik ga maar meteen even doorstarten met de Romantics. Hallo mannen. Hoe gaat het met jullie? Hey. Zeg je toch niet tegen mij? Oké. What I like about you? Dekker Radio.

0: Na de Stones gaan we schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met Deze Drie.
1: Deze Drie, zo in Dekker Radio.

0: in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

Heerlijk openen in het programma Bond voor vandaag deze. Dit was ILO, Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, de voorman daarvan. Rock'n'Rollers King, een heerlijke hit uit het jaar 1983. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai voor het komende uur. Hedendaagse muziek van Sienna Spiro. Dit is The Visitor. MUZIEK

0: Dat is ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Dat is van Sienna Spiro, een nummer met de titel The Visitor.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door. We gaan naar het jaar 1964. We kennen het nummer ook in de uitvoering van de Beatles. Zeer bekend daarin geworden. Ditmaal uitvoering van Ella Fitzgerald. Dan krijg je toch een hele andere uitvoering. Can't Buy Me Love.

0: En dan krijg je toch opeens een hele andere uitvoering, hè, van het nummer Can't Buy Me Love met een big band daarachter en het klaterende stemgeluid van Ella Fitzgerald. Een van de grote jazzstemmen uit het verleden.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2001 gaan we naartoe met Faith Hill. There You'll Be.

0: Ja, alweer even geleden, dat is 2001, Faith Hill, There You'll Be, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Op en wij alweer door naar 2019 met deze van Shawn Mendes en Cabello. Señorita.

0: De muziek van Shawn Mendes en Camilo Cabello. Señorita, de titel van de plaat. En wordt het weer tijd om eens eventjes wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Jay Hank. Dit is But One Day.

0: But One Day, de titel van deze Spiksplinter nieuwe plaat. U hoorde Jay Honk hier voorbij komen. Ja, zo hebben ze ook de nieuwe plaatjes, ook al onbekend hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Bond, altijd wat anders.
0: Nee, met jingle stotterde. Soms komt het weer tegen, hè? We gaan het in 1991 met Jimmy Somerville. To Love Somebody.

0: Alsof je naar UB40 luistert, hè? Lijst uit 1991. Jimmy Somerville. To Love Somebody. Een nummer wat we natuurlijk ook kennen uit een heel lang verleden. En daar zijn meerdere uitvoeringen van dus.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. John Louie, Terry Dactyl en de Dinosaurs. Dit is Come Away uit 1978.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bon.

Oorspellende geluiden. 1982, Doe Maar en de Bom. Ja, toen was het angstvallig met de nucleaire bommen. Het is niet veel anders dan vandaag de dag, helaas. Moet ik... Babe, let's get in the car. Deze komt uit 2024. Douwe Bob. Nothing to lose.

0: Lekker deuntje van Douwe Bob uit 2024. Nothing to lose.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan terug naar het jaar 1966 met de Easy Beats. Ja, vrijdag on my mind. Friday on my mind, moet ik er om van maken. En ja, dat hebben we altijd, hè? Want er komt het weekend voor de deur.

0: Oude meuk uit 1966 van The Easy Beats, Friday on My Mind.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: En in de beste mix gaan wij naar het jaar 2005 met Simon Webb. Coming Around Again.

0: Zeker de lekkere muziek van Simon Webb uit het jaar 2005 alweer deze. Coming Around Again.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werkje, Nederlandstalen van Björn van Rozen. Zolang je durft te dromen.

0: Björn von Rosen en zijn nieuwe plaat. Zolang je durft te dromen, de titel van dat nummer.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: 2012 met Raccoon. Dit is de Liverpool Rain.

Mooie muziek van Raccoon uit 2012, de Liverpool Rain. Werpen een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen van u. Dit was dan alweer een uurtje lang Bond op uw radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u met even veel plezier weer geluisterd heeft naar het programma. Reageren op het programma mag hoor. janberg.radio@gmail.com is daar de rest wat aan voor openstaat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Gary Glitter. Ja, rare pias die man. Hij is heel wat uitgevreten. Had wel wat hits in de jaren 70 onder deze I'm the leader of the gang I am. En daarna nog een nieuw werkje van Arurabamma. En de titel is I wish we were here. En dat is een live uitvoering. Nou, ik laat het hierbij. De groetjes en heel graag weer tot een volgende Bond.

0: Together Alone.
1: Ja, alsof ze in de discotheek zitten begin jaren 80, hè, want dan komt het ook vandaan, 1982. The Night People horen we hier zo. En again, again, again, again. En die plaatjes draaien we opnieuw. Hè. De hedendaagse muziek, snelle en laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De muziek van Snelle. Lars heet hij eigenlijk. Laat het licht aan, de titel.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met Dionne Warwick. Ze komt uit 1964. Reach out for me.

0: Jan Warwick, 1964, Reach Out For Me. Deze muziek hoort gelijk de sound van Burt Bacharach en Hal David. Hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar het jaar 2000 met Riamon. Supergirl.

0: De muziek van Riemann. En dat was Supergirl. Het jaar 2000 kwam het uit.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, nieuwe wetse muziek deze. Muziek afkomstig van Bridget en de Dusty Trails. We'll get to the best.

van Brigitte and the Dusty Trails. We'll get to the best, de titel van de plaat. Ja, en ik ga vast afscheid van u nemen. We hebben nog wel een paar praatjes voor u klaarstaan. Ja, het komt zo uit vandaag. Het programma Bont, u heeft er weer naar geluisterd. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Ik vertel u wat de muziek is waar we uitgaan. Allereerst Katy Perry, Last Friday Night. Thank God It's Friday. Na 1977 Neil Diamond en Desiree. En het laatste, als het allemaal nog gaat passen, een nieuw werkje van Adrian Ryan. The Last Thing on My Mind. Bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot een volgende Bond maar weer.

Het was een muziek uit 1997. Bananarama, het openende programma Bond voor vandaag. Love in the First Degree. Fijn dat u erbij bent. De nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u. Ook de hedendaagse muziek. Dominic Fike. Baby Doll.

0: De muziek van de jaren 1961. Dion was dat en Runaround Sue. Even lekker terug in de vorige eeuw. Heel ver terug in de vorige eeuw.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, hopen wij voorts door naar het jaar 2007 met Linkin Park. What I've Done.

0: Dus je terug uit 2007 met deze muziek van Linkin Park. What have I done?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Crash It uit 2019.

0: Jazeker, de muziek van Cresap. 2019 kwam dit uit, Lost Without You. De titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Gideon. Hij zingt over het klavertje 4. Een vrolijke noot in het programma.

0: feestmuziek van Gideon, het klavertje 4.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek uit 1994, Dr. Alban.

0: Dr. Alban, 1994. Look Who's Talking Now.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: We gaan naar 1971. Paul McCartney en Wings.

terug uit 1971 bij Paul McCartney and Wings. Dit was Another Day. Wij gaan trouwens op naar het half uur. Dat gaan we doen met de rest van Victoria Eamon. Recent werk. Dit is Slow and Easy.

and it burns, burns, burns, the ring of fire.

Je hoorde Jacques Dutron, et moi, het origineel, wat later door Mungo Jerry gebruikt zou worden in het nummer All Right. Nou, deze Franse zanger, componist en filmateur nam het nummer op in 1966. Een paar jaar later zou hij een van zijn grootste hits hebben, namelijk het nummer Il est 5 heures Paris CV. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen muziek die nog altijd te vinden is van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig, onze nederpopplaat en de tragiek van de muziek deze keer met Kevin Ayers. Maar eerst deze van Little

The Rockin' Berries, hoorde je met The Water Is Over My Head. Engelse popgroep, afkomstig uit Birmingham, waren dan ook de vertegenwoordigers van de zogenaamde Brumbeat. Hadden in de jaren 60 een aantal hits in Engeland. Ze werden door gitarist Brian Chuck Butfield opgericht als beatgroep op de Turf Green School in Birmingham. Daarvoor hoorde je Eric Burden met Hotel Hell. Engelse zanger die vooral bekend is geworden als zanger van The Animals. Toen in 1966 The Animals uit elkaar vielen, ging Burden verder als Eric Burden en The Animals met als uitvalbasis Californië. Overigens ging alleen drummer Barry Jenkins met hem mee. De grootste hit was natuurlijk San Francisco Nights. Dan begonnen dit trio met Little Eva Sureplum, tussen haakjes Give Me Some. Haar echte naam was Eva Narcissus Boyd, Amerikaanse zangeres die haar artiestennaam ontleend had aan een personage uit het boek van De Negerhut van Oom Tom. Rose hit is natuurlijk de Locomotion. Zometeen onze nederpopplaat met de groep James Mean. Maar eerst deze van The Rooftop Singer, Tomcat. I got

Tony Burnett en I'm Still Dreaming. Op zijn vijfde leerde hij al gitaar spelen. Hij ging later samen met zijn broer Dorsey zingen en ook een gitaar spelen voor de poorten van de school. Nou, al snel kregen ze gezelschap van onder andere Bill Beck, Scotty Moore en zelfs ook nog van Elvis Presley. Daarvoor hoorde je The Intruders, Now That You Know. Je moet niet verwarren met de Amerikaanse formatie The Intruders. Voor de rest hebben we niks van kunnen vinden van deze groep. Dus mocht je daar wat meer van weten, je kan ons deelgenoot daarvan uit laten maken. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de rooftop singer Tom Cat, Amerikaans folk trio. Nou, in eerste instantie bestond dat uit Eric Darling, Bill Savage en voormalige jazzzangeres Lynn Taylor. In 1962 werden ze in één klap beroemd met het oude folk blues nummer Walk Right In. Zometeen James Mean, de groep James Mean in onze Nederpopplaat, maar eerst deze van The Dovers. Am I Going To Do?

onze nederpopplaat hoorde je James Mean en Keep Out. Amsterdamse beatgroep die voortkwam uit The Mads. De muziek laat invloeden horen van Spencer Davis en de Small Faces. Nou, in de periode 1965-1966 maakte zanger Michel van Dijk deel uit van de band. Als hij overstapt naar Lab Rock neemt gitarist Ferdy Karmelk, oftewel Herman Brood, zijn zangpartijen over. Daarvoor hoorde je Joe Montgomery, Cool Cats, rockabilly muziek en 1956.

0: 50. En we begonnen met The Dovers, What Am I Going To Do? Amerikaanse rockband uit het midden van de jaren 60. De groep was een voorbeeld destijds. Folk, rock en pop flink beïnvloed door de British Invasion en Amerikaanse bands zoals The Birds.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij begon zijn muzikale carrière in 1964 als leadzanger van The Wildflowers. Ayers voelde zich sterk aangetrokken tot de ongedwongen sfeer die hing in de groep rond Robert Wyatt, die hun verzamelplaats had in het herenhuis van Wyatt's moeder. Met de splitsen van de Wildflowers ging Ayers mee naar The Soft Machine. Het toeren met The Soft Machine putte hem zodanig uit dat hij de groep verliet. Samen met de nog heel jonge Mike Oldfield begon hij de groep The Whole World. Ayers werd geboren in Engeland, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Maleisië. Daarna heeft hij zich nooit meer echt thuis gevoeld in Engeland. Eind jaren 70 verhuisde Ayers naar Mallorca om in de jaren 90 te verhuizen naar Frankrijk. In zijn huis in Frankrijk overleed Ayers in zijn slaap op de leeftijd van 68 jaar. In de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean.

hoorde de Sound Destruction, I Feel Like Crying. Ik heb het al eens vaker gezegd, als je onbekende muziek draait, dan wil het ook wel eens gebeuren dat je geen informatie van een bepaalde band kan vinden. Nou, dat was bij dit ook het geval. Daarvoor hoorde je de Hullabaloo's, I'm Gonna Love You Too. Een van de vele British Invasion bands. De groep die bestond uit Jeffrey Mortimer, Harry Dunn, Ricky Knight en Andrew Wounton. Overtuigend dit nummer doet hun muziek denken aan Buddy Holly. Nou, ondanks hun inspanningen ging de groep ten onder aan hun interne strijd en managementproblemen. En we begonnen met de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean Moon. Een suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb een stuk of vier op een rijtje staan, onder andere The Impalas, The Plagues, The Wanderers, maar ook deze van The Kings, Ransom Shame.

The Fool, Amerikaanse doo-wopgroep, eind jaren 50, opgericht in New York door Joe Speedo Frazier, Richard Wagner, Lenny Brenda en Tony Carlucci. Namen nummers op voor het relatief kleine Hamilton Records label. Daarvoor hoorde je The Plagues, I've Been Through It Before. En daarvoor The Wanderers, You Can't Run Away From Me. Begin jaren 50 begon deze groep onder de naam The Barons. Afkomstig uit New York. Leden waren Bob Yarborough, Ray Pollard, Frank Joyner en Shepard Grant. Het nummer wat je hoorde is geproduceerd door Burt Russell. We begonnen dit kwartet met The Kings, Ransom Shame. Amerikaanse band die ook beïnvloed was door de Engelse muziek. Ze combineerden de beat van de Rolling Stones met een 12-snarige Rickenbacker gitaar. Dat is een soort gitaar om zo tot een bepaalde sound te komen in dit nummer. Van alle goede dingen komt een einde zo ook alweer aan dit programma. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je van Leon Tamer Light. Graag tot de volgende keer.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, dit is Just an Illusion. Hele bijzondere goede vrijdagmiddag. En als je juist afstand wel, van harte welkom natuurlijk op je favoriete radiostation. We zijn er weer met de lunchbreak tot het einde van 1 uur. Ja, nieuwe werkweek, nieuwe maandag. Ja, ik weet hoe het voelt. Hè. Ja, ik ben hier ook moeten binnenstormen deze middag. Om het programma helemaal netjes op tijd te doen beginnen. Het was muziek van Imagination natuurlijk hier in de lunchbreak. En Just an Illusion, zoals we al zeiden. Muziek op jouw fantastische radiostation wel. Dat is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de koffietijd met de taartjes erbij en de koekjes en dergelijke meer natuurlijk. En ja, ik zal toch wel moeten beginnen op mijn leen letten. Want die mensen laten hier toch wel altijd wel een koekje of een taartje achter. En dat vind ik toch altijd wel fantastisch natuurlijk. Tijd voor People's a Choice. And I do it anyway you want it. Ja, zoiets in de aard. Als je aan tafel zit, smakelijk eten deze maandagmiddag.

En dan gaan we eventjes wat rock and roll uit. Het onderste van de kasserol natuurlijk. En dat was de muziek van niemand meer en niemand minder dan Suzy Quattro natuurlijk. En met haar Can the Can. Ja. Kannetje koffie, kannetje water. Ja. En dan lekker genieten natuurlijk met een suikertje en een klein beetje melk voor mij. Wat zit er vandaag in jouw brooddoos? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Als je eventjes wat tijd hebt natuurlijk. Als je eventjes wat tijd wil maken voor ons wel. Dan is dat altijd van harte welkom natuurlijk. Was dus Suzy Quattro. Tijd voor de Commodores. Hier zijn ze met Brick House.

Wat een klein beetje een sensuele lunchbreak deze maandagmiddag. Ja, kan natuurlijk gebeuren. Onze onvergetelijke song hier voor vandaag in de lunchbreak, dat was natuurlijk Donna Summer. En het allemaal met haar lovely baby. Ja, inderdaad wel. Laten we er eventjes de beuk wat weer in gooien. Laten we er eventjes Cool and the Gang aan de woord laten. Met hun Celebrations.

natuurlijk een overbekend nummer van die mannen, hè? Van Queen natuurlijk, en dit al met hun Killer Queen. Ik heb er nog eentje klaarstaan, dan krijg je het heetste nieuws van toen weer. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak hier deze maandagmiddag. En ja, laat ook eens eventjes van je horen natuurlijk, hè? Je mag altijd een e-mailtje sturen, daar ben je altijd van harte welkom natuurlijk. Hier is Wham en The Age of Heaven.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, hart welkom in het deel 2 van de lunchbreak. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. In ieder geval het lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1976. Op 11 oktober 1976 staat Pussycat als eerste Nederlandse artiest op nummer 1 in de Engelse hitparade met Mississippi. Het zou deze positie maar liefst 4 weken vasthouden in die Engelse hitparade. Hier zijn ze dus, de Pussycat en dit al met hun Mississippi.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

Ja, inderdaad, met de zomer en aantocht natuurlijk deze hit voor deze week. En dat is natuurlijk onze Zuid-Koreaanse band BTS. En dit allemaal met hun Swim. Even lekker plonzen. Even lekker in het water heen en weer zwemmen. Kan altijd terug doen in de zomer natuurlijk. Hè. Dus onze hit-up voor deze gele week. Van harte welkom in deel 2. Hier is Doe Maar en Doris Day.

En daarna word ik helemaal blij van. En eventjes lekker meefleuten met de mannen van Doe Maar. En dit allemaal met hun Doris Day. Hey, hey, hey. Op deze maandagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smaak nog eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En we gaan veel muziek draaien nog dit tweede uur natuurlijk. Of dit tweede deel in het tweede uur. Hier is Supertramp en Bloody Well Rides.

0: En nou, dat vind ik prachtig. Die saxofoon in dit nummer natuurlijk. De Bloody Gets Right. En het allemaal met de Supertramp hier deze maandagmiddag. Ja. Ik hoop dat je een klein beetje een goede weekend gehad hebt. En dat je hebt kunnen doen wat je allemaal in het vooruitzicht had natuurlijk. Hè. Misschien ben je wel eens eventjes naar de camping geweest of zo. Of ben je lekker gaan zwemmen of dergelijke dingen meer natuurlijk. Of lekker pilsje gaan nemen met de vrienden en vriendinnen onder elkaar. Natuurlijk kan dat allemaal.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze nieuwe artiest van de week hier deze week in de Lunchbreak. Hier is Tavares en Don't Take Away the Music.

En wel, heel de week zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. Tavares en Don't Take Away The Music was wel een heel mooi begin natuurlijk deze maandagmiddag met deze plaat te mogen beginnen van onze artiesten van de week. Ja. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Er zijn geen 2 uurtjes lunchbreak natuurlijk niet. Nee, 1 uurtje is al meer dan genoeg denk ik. Ja, inderdaad wel. Tijd voor Brit en Guitar Man.

0: Ja, gedaan, hè. Red. En dit allemaal met hun Guitar Man hier in de lunchbreak. We hebben er nog eentje te goed natuurlijk van mee. En dat is...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, de toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Wet en Angel Eyes. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen dinsdag zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak. Voor jou hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned en bedankt om te luisteren.

0: Oh, wat leuk zeg. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Die Björn, die Benny.
1: Wat? De mooie Agneta en Anna.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom

June, Ruth en Anita. Ze waren met hun drieën en het vierde zusje Bonnie deed niet mee. Gewoon gezellig, de Pointer Sisters en Jump for My Love. We maken het bijzonder gezellig het komende uur met alleen maar platen van toen. De voltooid verleden tijd qua muziek althans, toch? Ja, wees welkom, dit is de Middle of the Road Show.

Oh, wat klinkt de radio toch mooi. Met dit soort klanken op jouw eigen... Misschien heb je wel een transistorradio. Zo'n ouderwetse met een antennetje, weet je nog? En ontvang je ons zelfs op de middengolf. Zo wordt het ook, hè? Oude tijden herleven, ook op het gebied van... Amplitude modulatie. Zijn we toch? AM, ja, tuurlijk. Heerlijk, de middengolf. Goed, leuk dat je erbij bent. Zometeen vanuit deze studio 1 Fijn voor achter de keukengordijnen. En nog veel meer lekkers. Ken je dit geluid dan? Hier is Matthew Wilder voor jou op je radio.

0: Terug uit de voltooid verleden fonografische tijd.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Matthew Wilder en Break My Stride. Juist, hey, leuk weg. Het internet wereldwijd, ook op je mobieltje. En wellicht ook in de vrachtwagen.
2: Het is alweer een tijd geleden. Ik schat, ik was een jaar of 10. Toen pakte ik de fiets van mijn oude heer. Want ik wou het van de wereld zien.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat sla ik niet af.

0: De hele week dit soort platen op je radio. Gevarieerd is nooit verkeerd.
1: Nee, echt niet.
0: De voltooid verleden tijd, zeggen we dan. Maar ja, goed, die blijkt niet echt voltooid. Want we draaien ze nog steeds, vrienden. Platen van toen. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoort ook een fijne van achter de keukengordijnen vandaag voorbij komen. Ook zo gezellig altijd. Hè. Kilometer Vreters was van Henk Wijngaard. Voor de truckers die meeluisteren. En dit is Elton John.

0: Als ik in de dikke fotografische boeken terugluur, dan ja, was het toch wel een van de eerste wat echt grote is voor de Chaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Kaka Kom tot jou via de bekende Longe Polen en digitale kanalen.
1: Sapeer de flap.
0: Wat krijgen we nu? Haha, Nelis. Ja, kom nog even langs. Nelis.

0: Een hele iconische band was het. Uit Rotje Knor.
1: Ik je nooit meer zien.
0: Rotterdam.
1: Oude Maasweg kwart.
0: Werd in 1979 opgericht door Wim Kerkhoff. Het mooie nummer Oude Maasweg. Met Wim Kerkhoff, Arie van der Graaf en de onvergetelijke Rien de Bruin.

natuurlijk een hele grote hit geweest in die jaren. Tuurlijk. Maar de Boys Town Gang was niet de eerste. Tuurlijk, ook niet de laatste. Ook niet de laatste. Can't take my eyes off of you. In dit geval goed geremaked door de Boys Town Gang. En later werd de plaat ook nog eens uitgebracht door onze alle Nederlander. Gerard Joling samen met Tatjana onder andere. Lieve Leute van ooit, hè?

eerste kus. Wellicht je eerste liefde. Ja, gebeurde iedereen op een gegeven moment natuurlijk. Op de drift tussen begin jaren 70. En Kissing in the Back Row in the Moose. Tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golf. Denk ik. Ja, tuurlijk, dan sluiten we elkaar weer eventjes lekker fotografisch in de armen. En zometeen nog veel meer lekkers van mijn lieve collega's. Lekker blijven luisteren dus.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een stapel lekkere liedjes voor je klaarstaan. En er zit vast iets voor jou bij. Dus welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.
2: Ron van de Steen.
1: Deze diva is helaas niet meer onder ons, maar wat laat ze fantastische liedjes achter. Ik heb het over de Amerikaanse Whitney Houston. Luister naar Step by Step.
2: Oh.

0: Nou, de thee is zojuist hier binnengebracht in deze knusse studio, mag ik wel zeggen. Dat doet me deugd. En er is nog niks lekkers binnengebracht, maar goed, dat komt vanzelf denk ik wel. Die thee die is verrukkelijk. De eerste drie liedjes in de muziekfabriek. En je weet het, de muziek die staat bij ons volop centraal. Je hoorde achtereenvolgens Whitney Houston met Step by Step. In het midden zat Emily Sandé met Next to Me. En als laatste Brian Ferry. Die maakte vroeger deel uit van Roxy Music. Later ging die solo en dat ging hem buitengewoon goed af. Dit was dan ook een hele dikke hit voor Brian Ferry in Nederland met Slave to Love. Nou, naast alle vaste ingrediënten ook weer aanwezig de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We zetten de tijd stop bij het jaar 1979. We gaan dus lekker ver terug in de tijd.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Julio Iglesias met Quereme Mucho. Julio is geboren in 1943 en is een populaire Spaanse zanger en tevens de vader van Enrique Iglesias. Voordat hij begon te zingen was hij professioneel doelman bij Real Madrid. En deed hij in dezelfde tijd de studie rechten, die hij aan de Universiteit van Cambridge goed afrondde. Na een ongeluk moest hij zijn voetbalcarrière beëindigen en ging hij liedjes schrijven. In 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival en kreeg hij een platencontract. Namens Spanje nam hij in 1970 deel aan het Eurovisie Songfestival. Hij werd daar vierde. In 1972 scoorde hij een hit. Dat was met Una Canto a Galicia. Hoewel hij zelf in Madrid is geboren, droeg hij het nummer op aan zijn vader, die afkomstig was uit Orense Galicia, een van de mooiste provincies van Spanje. Zijn vader overleed echter in 2005. In 1979 wist Julio een grote hit in Nederland te scoren. Dat was met het nummer Quereme Mucho. We noteren voor Julio een dikke nummer 1, net als een week ervoor, en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Cloud met Under Fire. Cloud was een Zuid-Afrikaanse rockband bestaande uit 5 stoere meiden. Tussen 1977 en 1981 scoorden de dames voornamelijk met covers enkele grote hits. Het nummer Substitute was een cover van de Righteous Brothers en bereikte in 1978 de tweede plaats. In 1979 haalden ze met Save Me de 9e plaats. En het nummer Under Fire zou de hitlijst bescheiden aandoen. Zo stond het nummer die week op nummertje 37 en kwam het van 39. 2 plaatjes winst dus, en dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 15 september, oftewel week 37 van het jaar 1979.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

De kleine hit van Cloud en Under Fire. En die grote hit die was van Julio Iglesias en Cuerve Mucho. En jij mag zo ook aan vragen hoor, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar ronvandersteen.nl. Om de zoveel tijd hoor je een Nederlandstalig liedje. En dan denk je van, hey, bekend verhaal. Ik heb dit ook meegemaakt. Dat mag je best weten. Ik heb ook een hele dierbare verloren. Of dierbaren verloren. Ik spreek even het meervoud. En daarom geeft het me aan. En misschien jij ook wel. Luister daarom naar René Vroger.

0: staat er zelf versteld van hoeveel liedjes wij in de jukebox hebben zitten. Het is dan ook heel erg moeilijk om een juiste keus te maken. Ik heb liever dat jij dat doet. Dus laat het even via de website weten. Maar ik heb er eentje gevonden hoor.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De nu volgende damesgroep is bij vele liefhebbers van soulmuziek bekend. De groep was een boegbeeld in de jaren 60. En ze hadden dan ook in die periode heel veel succes.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Diana Ross is toch wel de bekendste van het gezelschap. Groepslid Betty McCrown verliet de groep in 1960 en werd vervangen door Barbara Martin. De dames waren elke dag na schooltijd in de studio te vinden. Uiteindelijk mochten de dames op de achtergrond zingen en handklappen voor artiesten als Marvin Gaye en Mary Wells. In januari 1961 kregen de dames uiteindelijk een platencontract aangeboden. Op voorwaarde dat ze hun naam moesten veranderen. Zo koos de oprichter voor de naam The Supremes. Dat de Supremes succesvol waren bleek wel uit het feit dat ze heel veel hits scoorden. We noemen er een aantal: Baby Love, waarmee ze als eerste damesgroep een nummer 1 hadden in Engeland. Stop in the Name of Love, Baby in My Arms Again, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en het niet te vergeten, The Happening. Na de nodige groepswisselingen en ruzies mochten de dames in 1975 eindelijk weer opnemen. Maar hun populariteit was niet zo populair meer. Ondanks dat enkele nummers het goed deden in de hitlijsten, behaalden ze niet meer het grote succes. Laten we eens lekker terug in de tijd gaan en luisteren naar die oude hit van Diana Ross en The Supremes. Hier zijn ze met Stop in the Name of Love.
1: Jukebox Classic.

0: In de jaren 90 was dit een groot succes voor Charles en Eddie met Would I Lie to You. In het midden zat Berlin uit de film Top Gun met Take My Breath Away. En we begonnen met een zeer mooi Nederlandstalig ontroerend liedje van René Vroeger. Het verleden kruist het heden.
1: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel liedjes voor je klaarstaan. Maar gezien de tijd, ja, moeten we ook nog de oude lullenplaat doen. De volgende Britse zanger werd geboren in het jaar 1948.
2: Oude lullenplaat.
0: Eind jaren 60 was hij lid van de Terraplane Blues Band. En in 1971 formeerde hij de band The Patchers.
2: Oude lullenplaat.
0: In 1973 bereikte zijn tweede single The Show Must Go On de nummer 2 positie in de Engelse hitlijst. Zijn doorbraak in Nederland kwam in 1974 met de hit Long Tall Classes. Andere grote hits waren You Make Me Feel Like Dancing, When I Need You More Than I Can Say en het niet te vergeten mooie Orchard Road. In 1978 won hij een Grammy voor het liedje You Make Me Feel Like Dancing. Vanaf 1984 werd het stil. Begin jaren 90 probeerde hij een comeback, maar dat mislukte. In 2006 maakte een DJ uit Los Angeles een remix van het nummer Thunder in My Heart. Het oorspronkelijke nummer dateert uit 1977. Het verhaal bij deze plaat is dat Sayer het liedje had geschreven nadat hij met zijn vriend Tom Snow in Los Angeles met de limousine over Sunset Boulevard reed en keek naar alle mooie dames die daar op straat rondliepen. Momenteel woont hij vanaf 2005 in Australië en is hij sinds 2009 Australisch staatsburger. Het nummer More Than I Can Say was voor Leo Sayer een dikke hit in Nederland. Zo behaalde het de nummer 6 positie en dat voor 11 weken hitlijst. En dat nummer gaan we speciaal voor je opzetten.
2: Oude lullenplaat.

Niks aan de hand muziek, je wordt er lekker relaxed van met deze van Leo Sayer, More Than I Can Say. Hij stond even centraal als de oude lullenplaat. Jij mag er ook eentje aan vragen. Ga daarvoor naar ronvandesteen.nl. Daar vind je

0: Een artiest die je zeker in de gaten moet houden. Charlie Ray Jasper.
1: De Muziekfabriek.
0: En Call Me Maybe. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Uit het leven gegrepen. Een nieuwe dag van Lange Frans en Jeroen van der Bomen als de klokken toelaat. R&B van Bobby Brown en Humping Around. Vrienden en vriendinnen, dit was het weer. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
2: Nou.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: welkom bij mij.
1: Zo is dat. Nou, dat is toch fijn om te weten dat bij Amina iedereen welkom is, toch? James Taylor, You Got a Friend, hoor je voor Amina. Het was de debuutsingle van Amina trouwens. Dus mocht je nog meer over willen horen, hou in ieder geval de website in de gaten van Amina. www.amina.nl, ja, serieus. En daar kun je alles over vinden, want het is namelijk een YouTube-artieste. Ja, zeker. Overzicht van wat er gaat komen zometeen. Daarachteraan Emmy Eve. Een stap in de rij.
2: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
3: Zometeen en afternoon delay.

naar je werk te gaan of zo. Of ja, ik weet, het is afternoon die light. Misschien sta je wel in het bedrijfsrestaurant. Dat je nu luistert naar 5000 die hoor je nou op de speakers. Ja, die zitten misschien niet op te wachten. Maar het is misschien wel zo dat ze dit radiostation aan hebben staan. En je wordt toevallig afternoon die light. Het kan. En je hebt een aan de lunchtijd. Ja, nou, bij deze. Stap in de rij. Let's go. En wonderful nog. You won.

23 deze single. Maar als we eerlijk wezen, ik had niet echt hoeft te runnen nou. Hoor. Nee, even rustig goed kalven en dat het gelijkmatig in je bloed komt. Celine Dion nu. Oh, waar

En dit is Numidia. Een nieuwe single van Numidia. Alhoewel, als je hoort aan het melodietje, dan weet je dat het een cover is. En een cover van Ik voel mezelf verdomd alleen. Ja, van Siska de Rat inderdaad.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Stewart en Free Let It Be. Goodbye Stranger. Oh, oh, oh. Legendarisch. Je hoort dat ook al gelijk. Het is, er zit wat meer dynamiek in die plaat. Hè? En dat klinkt wat doffer. Hè? Het is oud, hè, dit. Ja, zeker. Supertramp. Goodbye Stranger is dit.
1: It was an early morning yesterday.

0: The Last Element, Ego. Supertramp, Goodbye Stranger, daar weer voor tijd voor.
1: Later weer.
0: Disco!
1: Disco plaat.
0: We gaan lekker dansen met Odyssey. Use it up.

Aaron Brothers. Nou, klinkt toch wel een beetje behoorlijk Ierse volkachtige klanken zijn dit. Daarvoor hoorde je de Rollator Discoplaat, die Odyssey en Use It Up, Wear It Out. Little Ross zit nu met Hurt So Bad.

0: You too, the sweetest thing. Ja, nou, kijk maar naast je. The sweetest thing. Of zie je nou die zagrijnige kop van je baas te kijken? Dat kon ik ook wel. Oh, nee, dat mag ik niet zeggen. Linda Ronstadt, hurt zo, Beth Hoodie ook nog een. Laatste vocale voor jou.
1: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
0: Hier is de laatste, Yves LaRocque en Rise Up. 2015 gaan we naar terug. Bedankt voor het luisteren.

Bob Dylan. Als de eerste voor deze aflevering wat betreft Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits. Was een oude Veronica zijn alarmschrijf, dat ik nu is. Je hoorde het verhaal over George Jackson. Hartelijk welkom. We gaan weer 2 uur lang achter elkaar wat leuke dingetjes draaien uit de jaren 60 en jaren 70. Ik hoop dat er een van je favorieten tussen zit. Ja, dat is altijd nog wat de vraag. Uit de grote database doe ik af en toe een greep en dan zien we wel wat tevoorschijn komt. Ik zou zeggen, geniet er maar van.

dat kan behoorlijk tikken natuurlijk bovenop je koppie. Vooral als je er weinig haar op hebt staan. Raindrops keep falling on my head. You're the B.J. Thomas. En daarvoor nog Karen Young. En dat ging over Hot Shot. Keetje, we hadden het ook om Remember the Good Old Days. Straks rouwen we Mieke's lieveling. Maar eerst deze leuke plaat van Pamela Stanley. Hier is This Is Hot.

Mr. Blue Eye, weet je wel genoemd toch? Ja. Frank Sinatra, 25 mei 1974 was het de Mi Amigos lieveling. Door de Bad Bad Leroy Brown. Ken je dit nog? Hier is Jimmy Cliff. En het verhaal over Vietnam.

0: En dat over jezelf te zeggen. Silly, silly fool I am. Hoor uit 1970, Dusty Springfield. En daarvoor had nog Jimmy Cliff.
1: Ladies and gentlemen, there is Mr. Ned Canella.
0: En Vietnam. En dit is toch wel leuk. En 1975, Ned Canella en de Ted East Jazz Band.

0: uit de jaren 60 en 70 op één radiostation. Welkom, dit is Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits.
1: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien.

0: We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: "Giddy up, go." Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.
1: De man van Teddy Beer, het spel kaarten en ook nog dit natuurlijk, hè. Giddy up, go. Je hoort 1966, Gerard de Vries. En daarvoor had nog net de Canella en de Dead East Adjustment. En dat ging over Oh Mona. Remember the good old days, the 60s and 70s hits. Is dat nog een keer? The Ritchie Family.

Ja, het moet toch een keer gebeuren natuurlijk, hè, dat de zomer een keer aankomt. Daarom wel een zomersplaatje. Kevin Ayers, 1973. En The Caribbean Moon. En daarvoor hadden we nog de Ritchie Family met The American Generation. En hier is Honey Bus uit de jaren 60. The Girl of Independent Means.

Mooie Klaus Harmony uit de jaren 60. The Buffoons and It's the End. Richting de top of the hour met onder andere deze mooie opname uit 1974. Engeland, daar moeten we heen voor dit momentje. Ace, hier is How Long? Goeie vraag.

0: Uit België kwamen ze vandaan. Lou en de Hollywood Bananas hadden een groot hit in 1979. Het ging over Kingston, Kingston.
1: Of nou in mono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: Hartelijk welkom.

Bom, bom. The Fire Brigade van The Move. En daarvoor had nog Andrew Gold. Hou iemand. Andrew Gold. En Lonely Boy, de beste man, die overleed op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En dat gebeurde in 2011. Remember the good old days. The 60s en 70s hits. We gaan even terug naar, wat was dat geweest? 73 geloof ik. Toen was dit een hele grote dikke hit. Komt uit Italië. Hij noemt zich Droopy. Hier is Fado Via.

26 mei 1973 was het de Radio Noordzee te rijden schijf. Jorre Demus Roussos en goodbye, my love, goodbye. Only you can help yourself, so try not to mislead.

Meneer Edward en Rodgers waren verantwoordelijk voor de productie van deze plaat. 1979, Sheila and the Black Devotion. En ging over Spacer. En daarvoor hadden we nog The Hurt and I Don't Want Our Loving to Die. Remember the good old days. 60s and 70s hits. Hier is Gilbert.

de voorvechter voor het Vlaamse lied en ook nog voor de, ja, zeg maar de Vlaamse kleinkunst, Louis Neefs. Hij overleed in 1980, 25 december van dat jaar, in Lier. Dit was een van zijn grote hits. Vooral in België, maar ook hier in Nederland had hij een succes met Margrietje. En daarvoor nog de Small Faces en Lazy Sunday Afternoon. Een keertje van harte welkom. Dit is Remember the Good.

Kerry Puckett en de Union Gap. Een young girl. Uit de jaren 60 alweer, ik zeg. Ja. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan, denk ik zo. Daarvoor trouwens nog The Wing and a Prayer with Drum Corps. En Babyface. Een keertje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Hebben we al wat Franstalig gedraaid vandaag? Nee? Of wel? Nee, maakt niet zoveel uit eigenlijk. Dan gaan we het gewoon nu doen. Ja, dat goed? Hier is Claude Michel Schoenbach. En Les Avants, de Mess Avants.

0: Boom! Het was de truttelschijf van Hills van 3. Ik kan me nog herinneren dat Joost de Draai de laatste was die deze nog draaide. Tijdens zijn afscheidsuitzending op Hills van 3. Model's Finest, A Piece of the Rock, was op 27 mei 1978 de truttelschijf. Ja!
1: Yester Play!
0: Oh! We zijn een beetje de finale ingegaan. Even weer even terug naar de jaren 60. Is het goed? Hier is de Marmalade. En The Loving Thing.

0: allerlaatste. Ja. Hoe treurig het ook is, maar af en toe moet je een beslissing nemen in je leven waarvan je denkt van, op dit moment is het een goede beslissing.
1: Maar zeg, het gedraait uit nostalgische overwegingen.
0: Maar zeg, ik wou zeggen, maar zeg nooit nooit. Hè? Nee, want je weet het nooit. Nou goed, zover is het nog niet. Eerst nog eventjes Gloria Gaynor.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Blijkbaar geven de mannen van Level 42 nog altijd les in de liefde. Het is een heerlijke jaren 80 klassieker met die typische funky baslijn en een refrein dat je meteen meezingt. The Lessons in Love.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Dit is de plek waar muziek niet alleen klinkt, maar ook voelt. We nemen je weer mee langs

Franstalige muziek. Het klinkt altijd iets beter en mooier. Julien Clerc en This Melody. En laten we nu eens terugkeren naar de Golden 60s met die Animals. And Don't Let Me Be Miss

0: misunderstood.
1: Alleen maar muzikale parels.

0: nog altijd op. En wat een groepsnaam. Je kunt dat lekker kort uitspreken. Shack Attack en Watching You. En nu kijk ik naar mijn vinylplatendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 21 mei 1977. The Guys and Dolls met You Are My World. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer is een Engelstalig versie van een Italiaans origineel. De groep bestond uit 3 mannen en 3 vrouwen. You Are My World werd hun grootste hit. De single betekende hun doorbraak in Nederland en België. Later volgden nog meerdere top 40 noteringen. Interne spanningen leidden wel tot bezettingswissels, maar toch bleef de groep succesvol. You Are My World blijft hun bekendste nummer.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every

Misschien niet hun allergrootste hit, maar zeker een nummer dat de fans weten te waarderen. En dus zonder twijfel een muzikale parel. Dance With Me, het nummer van Alphaville, de Duitse band die in de jaren 80 wereldwijd doorbrak met hun typische synth-pop sound. De groep met frontman Marion Gold werd vooral bekend met klassiekers als Big in Japan en Forever Young, maar ook Dance With Me toont perfect waar Alphaville voor stond. En nu Paula Abdul, Opposites Attract.

0: muzikale parels. Met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973 van Earth and Fire was afkomstig van het conceptalbum Atlantis. Op de A-kant vertelde de band een spiritueel verhaal over de opkomst en ondergang van het mythische rijk. De B-kant bood dan weer ruimte aan 5 losse nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight sprong eruit, energiek, strak en directer dan het epische titelstuk. Het nummer werd geschreven door Gerard Koerts, Chris Koerts en Hans Ziech. Laatstgenoemde verliet de band al in 1974 en werd vervangen door Theo Hurts. Al bleef hij nog enige tijd als componist betrokken. Het album Atlantis behaalde goud, al vond de band zelf dat het album onder tijdsdruk tot stand was gekomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight bereikte als hoogste positie een nummer 3.

0: Het verhaal achter de plaat van Earth and Fire met Tomorrow Maybe Tonight. Het werd gebracht door Christophe Van Dam in zijn hitstory. Wat heb je van mij nog te goed? Straks duiken we nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. We hebben ook nog een one-hit wonder, maar nu eerst naar de jaren 60.
1: Je luistert naar Muzikale Paas.

0: Just pour me a drink and I'll tell you my lies.
1: Een indrukwekkende carrière met klassiekers als Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en Song Song Blue. Neil Diamond, 85 jaar intussen. Dit was van hem Love on the Rocks. En we duiken nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. Ierland wint het Eurovisie Songfestival in Edinburgh met Seolingra, gezongen door Sandy Jones. Het is een opvallend nummer, want het werd volledig in het Iers gebracht, iets wat zelden voorkomt op het festival. De overwinning was historisch en betekende een nieuwe stap in de opmars van Ierland als echte Eurovisie-grootmacht. Het lied combineerde traditionele invloeden met een moderne sound voor de tijd. Sandy Jones wist met haar warme stem en authentieke uitstraling de harten van Europa te veroveren en zo Ierland zijn eerste overwinning sinds 1970 te bezorgen. 1972, Sandy Jones, Seolingra.

0: makkelijk als je de liefde van je leven hebt en zij betaalt de huur. You Pay My Rent van de Pet Shop Boys uit 1987.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1965. Len Barry, die scoort met 1, 2, 3 een wereldhit, maar krijgt problemen met Motown. Het nummer lijkt te veel op Ask Any Girl van de Supremes. Een rechtszaak volgt en Holland Dozier Holland krijgen uiteindelijk 15% van de royalties en worden co-writers. Ironisch genoeg wordt Barry's hit uit de Amerikaanse top gehouden door, jawel, de Supremes. En die Len Barry die blijft actief tot zijn overlijden in 2020.
1: Een one-hit wonder.

Maar een klein detail is, al rechtstaande piano spelen, je moet dat maar kunnen. Frans Gall, il jouait du piano debout. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Fijn dat u er alweer bij was. Volgende week doen we het graag terug opnieuw. Grasduinen in de muziek van de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een vergeten parel van Bananarama. Dit is The Trick of the Night. Graag tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet 2 uur met die draak op de radio.
7: Ik ben klaar voor jongens. Ja,
8: ja,
7: we
8: zijn
7: er
8: klaar.
7: Ja, we zijn er
8: klaar. Gezellig, hè.
9: Send me the...
10: The president's still good.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dat is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dat weet ik.
6: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
7: Godzakken, ik mag eindelijk.
8: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
9: Focus, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, ouwe gozer.
10: Zo, lieve mensen, hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van jullie wekelijkse feestje op de radio. Natuurlijk de enige echte, de Goud en Fout Show Radio. Seizoen nummertje 18 alweer in gang. En wij draaien gewoon elke week de allerlekkerste hits en de beste muziek en ook de beste gouden ouwe. En als je een keer een tip hebt voor ons programma, mag je altijd even mailen naar info@josnette.nl. En wie weet hoor je dan jouw liedje in de aflevering daarna weer voorbij komen. En je weet het, we beginnen natuurlijk altijd de aflevering met een fantastische schijf. En als het enigszins kan, hebben we ook de maker van dat liedje in ons programma. En dat is deze keer gelukt, dames en heren, met een liedje wat iedereen op elk feestje en partij op meedanst. In het origineel natuurlijk van Corrie Konings. Maar nu de zomer zijn intree gaat doen, dames en heren. Een echte guilty pleasure, want in het buitenland is het natuurlijk ook niet alleen de Goud en Fout Show, maar de Golden Guilty Pleasure Show. En dit is echt een lekkere plaat, dames en heren, die als je die voor de eerste keer hoort, je gaat hem niet meer uit je kop krijgen. Ik kan het je vast vertellen. Je gaat hem overal horen de komende zomer, de komende lente. Op elke braderie, elk feest, elke kermis ga je dat liedje voorbij horen komen. Want het is een klapper van je welste. En daarom is het zo ontzettend leuk dat we de maker aan de telefoon hebben. Hij voorspelde al bij de vorige single: ik ga iets met iets komen, Jos. Dan ga ik je helemaal van je stoel afblazen. Nou, inderdaad, hij heeft gelijk gekregen. Met zijn uitvoering van Druk Je Lijf Tegen Dat Van Mij hebben wij aan de telefoon Albert Koetsier. Hallo Albert.
11: Hey, een hele goede avond, Jos.
10: Hey, welkom in de show. Nou, ik zei het al voordat we de show ingingen. Je hebt geen woord gelogen de vorige keer dat we jou aan de telefoon hadden. Dat je zei van, ik ga nou met iets komen dadelijk. Moeten we heel snel mee zijn. Maar dat wordt een klapper van je welste. Nou, hij breekt alle records, zou ik bijna zeggen. En hij gaat zeker deze zomer de strijd aan met Cheerio van Justin de Wild. Om de titel de beste Nederlandse zomerrit van dit jaar. Want hij gaat als een dolle, Albert, hè?
11: Ja, hij gaat zeker als een dolle. Ik ben er zo super blij mee. En inderdaad, we moesten heel snel weg om het snel af te krijgen. Maar het is allemaal gelukt.
10: Ja, en niet zomaar, hè? Want hij klinkt als een dolle, hè? Dit is een echte plaat in een echte studio opgenomen. Echte muzikanten. Ja. Niks computergedoe allemaal. Nee, gewoon echte, dames en heren. Met een liedje wat het origineel en de energie van nu in de klanken van nu, zeg maar, bijeenbrengt.
11: Ja, nee, heel gaaf. Heel blij mee. En die streamingen gaan als een malle. Hij gaat echt. Ja, hij gaat supergoed. Ik ben er heel blij mee. En ook wat hij doet, het is gelijk feest.
10: Ja.
11: Als je optredens live doet, dan moet ik 2 of 3 keer al zingen.
10: Ja, ik wou net zeggen, als jij daar een 1/2, 3 kwartier ergens optreedt, dan denk je hem aan het begin, in het midden en aan het einde nog een keer moet doen. Want dit is de klapper, hè?
11: Ik heb hem nog een keer doen,
10: ja.
11: Inderdaad.
10: Ja. Klopt. Ja, dat merken we ook op feestjes, want hij slaat zo goed aan dat ze, als ze hem draaien, zeg maar, altijd nog een keer komen vragen. Al is het tegen het einde van, doe nog eens een keer een plaatje van lekker dicht tegen maan met die lekkere beat eronder. Nou ja, dat is dan jouw liedje. En je hebt er ook echt alles voor uit de kast gehaald, hè? Want je hebt er zelfs een rapper bijgehaald, Choco VD. Wat staat VD eigenlijk voor?
11: Al slaan me dood.
10: Nou, dan weet ik het zeker niet, hè. Dus,
11: volgens mij Vrome Dreesman.
10: Vrome Dreesman, ja. Choco VD. Hartstikke goed, man. Hey, en de studio van Sonic Solutions, die hebben flink aan de knoppen zitten draaien om samen met jou hier een lekkere zomerse dansplaat van te maken die helemaal in deze tijd past ook, hè.
11: Ja, zeker. Een fantastische studio ook trouwens, hoor. Die jongens van Sonic Music.
10: Ja.
11: Echt.
10: Ja.
11: Die zijn ook aardig door gaan werken om hem heel snel af te krijgen.
10: Ja, hey, en de videoclip, hoe staat het ermee?
11: Wat zeg je?
10: Hoe staat het met de videoclip? Want die ga je bij Tante Jantjes verjaardag opnemen, hè?
11: Die is al opgenomen.
10: Oh, die heb je opgenomen al? Ja, ik ben er even tussenuit geweest, dus ik heb even weer mezelf moeten inlezen. Ja. Maar Jantjes verjaardag is wel een groot feest daar in Amsterdam, hè?
11: Ja, dat was fantastisch. We waren s'avonds om 9 uur waren we nog aan het filmen. En 's ochtends vroeg had hij afgedeerd, had hij al de clip klaar.
10: Jaap is wat hebben we
11: niet normaal.
10: Nee, die gaat dan heel de nacht door, hè?
11: Ja, klopt.
10: Dus die gaat niet naar bed, die gaat gewoon heel de nacht door tot die clip inderdaad af is. Want dan wil hij ook de inspiratie die hij heeft en de gedachten die hij erbij heeft en dingen die hij met je afgesproken heeft, wil hij dan ook meteen omzetten in een clip. Ja, het is wel echt een liedje van deze tijd. Want ik zei het al, hij zal moeten gaan strijden, denk ik, samen met Cherio van Justin de Wild om de titel Nederlandse zomerhit van dit jaar. Want het valt wel op, hè. We hebben steeds meer Nederlandse zomerhits. Hè. Vroeger hadden we altijd het Engeland en Amerika en weet ik veel uit Spanje, overal ze vandaan kwamen. Maar we hebben nu echt een lekkere Hollandse zomerhits.
11: Maar het is toch ook fantastisch. Ik was een tijdje geleden, een paar maanden geleden, was naar het concert van Jannes.
10: Ja.
11: En ik kom eraan, maar ik wist niet wat ik zag. Zoveel jonge lui, helemaal vol gewoon. Nou, dat is gewoon bizar. En ze zingen ook allemaal de jeugd tegenwoordig. Alles van A tot Z zingen ze ook gewoon mee. Is dat gewoon fantastisch?
10: Ja, zeker.
11: Is dat gewoon leuk?
10: Zeker. En ik weet, ik heb Jannes na zijn concert, voor zijn concert gesproken en daarna zeg maar over hoe hij dat beleefd heeft. En hij zei ook van, hij merkte dat vorig jaar ook al de shows die hij deed. Steeds meer jeugd die bij zijn optredens is. En die inderdaad ook de liedjes van 20, 25 jaar geleden allemaal van voor naar achteren meezingen. Dat hij zegt van ja, dat zijn liedjes van al zo lang geleden. Echt uit de piratentijd nog. Hij zegt maar, ze kennen ze allemaal.
11: Alles. Echt meer. Ik kreeg het gewoon stom. Ik keek omheen en kreeg het gewoon kippenvel van.
10: Ja.
11: Ik denk, wauw.
10: Ja, joh,
11: het is... Wat gaaf dit, zeg.
10: Ja, Nederlandse muziek is ontzettend populair. En als ik dan terugdenk aan toen ik die leeftijd had in de jaren 80, toen was ik ook al gek van Nederlandstalige muziek. Ja, dan keken ze, ja, degene van mijn leeftijd van, je bent niet goed, jongen. Dat je dat mooi vindt. Maar nu vinden ze het allemaal mooi.
11: Maar nu iedereen. Ja, alles. Ik woon zelf ook in Amsterdam. Ik roep ze allemaal hier. Ik zit al die jonge lui gaan uit het dak.
10: Ja.
11: En... op Nederlandstalige muziek. Dat is gewoon bizar.
10: En dat is mooi, want dat zijn ook degenen die natuurlijk via telefoon, via TikTok, via al die kanalen allemaal die liedjes delen met elkaar. En daardoor het bereik in één keer ontploft van zo'n liedje.
11: Veel groter wordt, zeker weten, ja.
10: Ja, dan moesten we in de jaren 80 moesten wij het doen met een singeltje. En dat was het dan, hè?
11: Ja.
10: Dus, nou, mooi man. Hey, hoe gaat de komende periode er voor jou uitzien? Want ik neem aan dat je door dit liedje een extra boost hebt gekregen in jouw boekingen. Dat het op dit moment gewoon een
11: rol is. We zijn heerlijk druk. Gelukkig. Ja, het is ook in één keer, toen het liedje uitkwam, ging ook de boeking in één keer sky high.
10: Ja.
11: Dus we zijn lekker druk. Morgen moeten we naar België. In Brecht.
10: Kijk.
11: En dan zaterdag moet ik naar Gent. Ook België.
10: Kijk.
11: Morgen twee in de weekend daar. Dus nee, het gaat heerlijk.
10: Oh, ja, lekker man, lekker man.
11: Zitten we lekker, zijn we aan de gang.
10: Nou, hartstikke mooi man. Albert Couture, dames en heren. Die op dit moment een enorme hit scoort. En jij zei al met de vorige platen, zei je al van, ik moet de studio in, ik moet snel en het moet komen. En we gaan er tegenaan, Jos. En dan, als hij uit is, dan weet ik zeker dat jij ook helemaal uit je dak gaat. Nou jongen, ik zou je vertellen, we kregen hem binnen van de plugging. En wij stonden hier met de redactie echt... De muziek op 10, zeg maar. Ik denk dat de buren het ook geweten hebben. Die hebben een paar keer achter elkaar gehoord. Die hebben gedacht van, die zijn niet goed geworden binnen. Maar het is zo'n heerlijk liedje, jongen. Het is zo'n lekkere plaat. En
11: dankjewel.
10: Iedereen swingt er lekker op mee. En daarom, dames en heren, ook deze week onze fantastische schijf hier in de Gouden Foutje Radio. En natuurlijk ook in ons zusterprogramma Oranje Party Radio. Hey Albert, ik wens jou heel veel succes en plezier met deze plaat. Ik vind het ontzettend leuk dat we jou aan de lijn hadden. Blijf nog eventjes hangen, want ik heb daar ook even een vraagje aan je. Maar we gaan nu de single draaien, de fantastische schijf. Als jij wilt aankondigen, knallen wij hem de radio op.
11: Kijk, hier is Albert Couture met Druk je lijf tegen dat van mij.
5: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
5: Nieuw.

0: Dit is de Goud en Fout Show.
1: Hallo allemaal, ik ben Bobby Prins. En ook ik luister naar de Goud en Fout Show van Jos Netten.

0: de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, is er inderdaad weer tijd voor. We gaan nu een man bellen. Die is altijd vrolijk. En zijn nieuwe liedje heet dan ook... Ik voel me te gek, dames en heren. Nou ja... En dat komt er goed uit, want hij zit bij een man in de uitzending die hartstikke gek is. Hebben ze mij wel eens verteld. Dus als je je te gek voelt en je zit dan bij een gezellige gek in het programma hier in de Gouden Foutshow Radio, dan moet dat gezellig worden. En daarom, dames en heren, gaan we weer eens even bellen met de man die niet alleen iedereen heel scherp laat zien, maar ook iedereen heel scherp laat genieten van heerlijke liedjes die hij uitgebracht heeft. Mooie covertjes, eigen liedjes. Hij doet het toch maar mooi allemaal, dames en heren. Voor hem duurt een dag niet 24 uur, maar ik denk 48 uur. Want deze man, ik weet niet waar hij de tijd vandaan haalt, maar we gaan het hem nu vragen, want we hebben hem aan de telefoon. Ik voel me te gek, dames en heren. Michael Nobbe. Hallo, Michael.
7: Ja, een hele goede avond.
6: Hey, hoe kan dat, jongen? Zit er bij jou meer uren in een dag of hoe doe jij dat? Want ik kom elke keer tijd tekort, maar als ik jou volg, dan denk ik van die man gaat nooit naar bed.
7: Nee, nou, daar heb ik ook last van, hoor. Dat we gewoon te weinig uren in de dag zitten. Maar ik probeer ze wel zoveel mogelijk te gebruiken, inderdaad.
6: Ja, maar ja, hey, het is wel mooi om te zien hoe jij in die afgelopen 10 jaren dat we elkaar al bij televisieopnames hebben gezien. En voor de radio, hoe jij elke keer weer voor de dag komt met een geweldig mooi nieuw liedje. Wat bijzonder is omdat het een bijzondere cover is. En net zoals nu dat liedje van Hazes, Amor, Amor. Of
7: nu Amor,
6: met,
7: Amor,
6: ja, met dit liedje weer, dames en heren. Het is elk liedje lekker gas geven. Ik denk ook als jij een optreden doet, dat de mensen die jouw optreden meegemaakt hebben na een half uur net zo moe zijn als jij. Want jij gooit er maar toch in de partij 1. Energie in. Dat is niet meer normaal, hè?
7: Nee, dat is waar. Ja. Je probeert het wel eens rustig aan te doen, maar ja, als ik ervoor ga, dan is het 110%, hoor.
6: Ja, je bent echt een razende raket wat dat betreft. Je zou bijna astronaut kunnen worden, want die gaan ook met een aantal pk's, tienduizenden kilometers, weet ik het hoe hard het allemaal gaat. Maar jij weet het toch maar elke keer weer voor elkaar te boksen om met een mooie productie voor de dag te komen. Je bent met Jeroen Derksen weer in de studio gedoken, klopt, om een mooi liedje te maken. En ik heb begrepen, je zei het net ook al buiten de uitzending om al even tegen mij, het liedje is ook voor een heel groot deel autobiografisch. Zoek het even thuis op, hè, als je gaat scrabbelen vanavond nog, autobiografisch.
7: Ja.
6: Vertel het eens even, vriend. Hoe zit het
7: Dat klopt helemaal. Nee, ik kreeg 3 nummers opgestuurd van Jeroen. En het tweede nummer was dit nummer. En het derde heb ik er half nog geluisterd, want ik was eigenlijk al verliefd op dit nummer.
6: Ja.
7: En toen hebben we de tekst wel samen even aangepast. Een beetje autobiografisch gemaakt. En op het lijf geschreven. En een prachtige videoclip erbij. Dus het is alles voor elkaar.
6: Ja, nou, jij leeft een beetje, ik wil zeggen, jij leeft jouw droom. Maar jij doet wel eigenlijk allemaal leuke dingen. Als ik het allemaal zo volg. Je hebt een hele mooie villa in Vinkeveen uitgezocht om deze clip ook op te nemen. Want ik dacht even van, nou. Wat een mooi huis heeft deze man. Maar toen zag ik het, hoorde ik van de firma Vis dat het in Vinkeveen was. Dus nou ja, dat is toch een mooie locatie, vriend.
7: Ja, nou, eigenlijk een kleine correctie, want dat was wel de bedoeling om het in Vinkeveen te doen.
6: Ja.
7: Maar die man moest 2 dagen voor tijd naar Amerika, dus het ging niet door.
6: Ah, maakt er niet uit, als hij niet thuis is, maakt er niet uit.
7: Nee, dat is waar, dat vond ik ook. Maar toen hebben we alles omgebouwd en we wilden eigenlijk privé en zingen gescheiden houden, maar dit is toch echt wel goed thuis gefilmd.
6: Oh, toch bij jou? Ik zat al te denken, wat een mooi huis heeft die man. Maar toen, die hebben gewoon in het verhaal gezet, het is opgenomen in Vinkeveen, zo wel, hè. En ben je dus niet te veel te pochen, maar het is echt bij jou thuis dan.
7: Ja, absoluut. Ja,
6: wat lekker man, zwembadje in de tuin ook, hè?
7: Ja, geweldig. Ja, elke zomer weer lekker genieten.
6: Ja.
7: En af en toe natuurlijk met bootje varen, maar...
6: In zwembad, met bootje varen, dat zou ik niet doen, toch?
7: Ja, dat kan ook, ja.
6: Nee, wel lekker man, ja. Even zonder gekheid op een stokkie. De clip straalt ook gewoon vakantie, gezelligheid, tevredenheid uit. Dat vooral, tevredenheid.
7: Ja, dat klopt helemaal.
6: Want laten we gewoon tevreden zijn met wat we hebben. Iedereen wil meer, maar laten we gewoon eens even blij zijn met wat we hebben. En als ik dan in die clip voorbij zie komen, dan denk ik, ja, die man die leeft zijn droom.
7: Ja, nee, dat is ook helemaal zo. En uiteindelijk is wel natuurlijk gezondheid en liefde het belangrijkst, maar... Dat zit ook wel als boodschap in het nummer.
6: Ja, nou, hartstikke mooi toch, man. Het is inmiddels de derde single bij Rode Hit Blauw. En je hebt denk ik nog heel wat meer in je mars. Je hebt een mooie clip opgenomen met Karl Kaspers. Die een prachtig mooie clip heeft opgenomen. Dames en heren, gaat je ook allemaal even lekker kijken. Hè? Niet tijdens de uitzending. Gewoon straks na afloop van de uitzending even lekker naar die clip kijken. En dan weet je dus, dit is bij Michael thuis. Hey.
7: Ja. Ja, ik voel me te gek.
6: Ja, ik voel me te gek. Nou, dames en heren, het is een mooi moment in ons programma om eens even lekker het vakantiegevoel op te starten. Om allemaal eens even goed te zeggen, hey, waar heb ik weer een lekkere dag vandaag gehad? Of ik ben nog lekker bezig, of wat dan ook. En geniet gewoon van het leven, van de mooie dingen, net zoals deze man doet. En zoals wij genieten elke keer weer van mooie producties van jou, hè. Want en die vorige hebben we ook heel veel gedraaid in de show. Zeker Amor, Amor, Amor, wat dat vond ik. Dat was ook wel een klapper, hè.
7: Ja, zeker. Ja, die doet in het land ook heel goed.
6: Ja.
7: En onwijs veel collega's van mij, die zingen hem al in het land. En we hebben inmiddels de 100.000 streams zijn we dik voorbij.
6: Ja.
7: Dus we zijn hartstikke blij ermee.
6: Nou, hartstikke mooi. Het Hazes Imperium vindt het natuurlijk ook fantastisch. Want die delen er ook lekker mee in de feestvreugde van dat liedje. Maar nu, dames en heren, de nieuwe single van Michael Norbe. En ik hoop dat jullie allemaal een beetje hetzelfde hebben als waar hij over zingt. Ik zou zeggen, Michael, kondig hem lekker aan. Ik zou zeggen, we spreken elkaar gauw weer als er over een tijdje weer iets nieuws uitkomt.
7: Ja.
6: En geniet van
7: de
6: mooie dingen. We houden contact, maar eerst gaan we lekker deze draaien op de radio. Dus ik zou zeggen, kondig hem lekker aan.
7: Ja, super. Dan hartelijk bedankt voor alle aandacht voor het nummer. Lieve mensen, luisteraars, mijn naam is Michael Nobbe en hier is mijn nieuwe single, Ik voel me te gek.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
2: Jos Netten.
3: Jos Netten en Friends.
4: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
5: Telefoon.
6: Hallo, hallo.
7: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma voor een hele bijzondere gast met een heel bijzonder liedje. En als ik zo naar links kijk in de studio, mijn luisteraars die weten het, ik heb hier niet alleen foto's van mijn vader hangen, die helaas niet meer onder ons is, en mijn opa, en van André van Duin en Ferry de Groot, maar ook van Pierre van Dam, de hoesfoto van het liedje wat hij heeft opgenomen samen met Koos, echte vrienden. En een mooie foto van Koos, een zwart-wit foto die bij het boek zat, wat zijn dochter Christa heeft geschreven als eerbetoon aan de enige echte Koos Alberts, die eind 1984 met 3 singles in de Nederlandse top 40 stond. En één van die 3 liedjes is nu opnieuw uitgebracht door een man die niet alleen heel kort bij Koos zat, maar ook een enorm bewonderaar was van Koos. En zelfs ooit na heeft gedaan bij de Soundmix Show van Henny Huisman. En als je je ogen dicht deed, of een klein beetje open deed, dan zag je Koos in zijn mooie trui met het herkenbare goudkleurige plaatje wat hij om had. Hè, had ik ook in die tijd. Ik had ook een Koos Alberts trui en ik had natuurlijk ook zo'n kettingje om. Hè. Want, dames en heren, wij waren allemaal fan van Koos Alberts. En wie heeft nu een eerbetoon gemaakt aan hem? En wie zou dat dan anders ook kunnen doen? Onze vriend van de show, Pierre van Dam. Hallo Pierre.
8: Hey, goedenavond Jos.
7: Ja, ik wou bijna geroepen. En Pierre, wat hebben ze gewonnen? Maar ja, dat is voor de tijd van veel luisteraars natuurlijk nog van ja, Pierre van Ostade. Ja. Maar hey Pierre, ja, ik zei het al buiten de uitzending om. Wat ben ik enorm blij, enorm trots op dat jij dit liedje hebt uitgebracht als eerbetoon aan toch een van jouw grote voorbeelden. En ook uit de familie, dames en heren. Ja, Koos Alberts. En ook met de speciale toestemming van Joken.
8: Ja, en dat was ook voor mij het belangrijkste. Als Joke het niet goed zou vinden, dan zou ik het echt niet doen. Maar ik ben naar de toe gereden. We hebben het laten luisteren en zeggen, ja jongen, dit is grandioos. Dit moet je echt doen. En voor mij is het iets om Koos een beetje in leven te houden.
7: Ja, nou want je ziet natuurlijk dat de afgelopen periode, afgelopen jaar, zijn verschillende liedjes van Koos. Ook liedjes van de albums, hè, die niet meteen een single waren, maar wel op de albums stonden opnieuw uitgebracht. Jamman heeft natuurlijk met Els Bakker liedje opnieuw opgenomen, wat Koos met Corrie heeft gezongen. Er zijn een aantal artiesten die liedjes hebben uitgebracht. En dan dacht ik elke keer, ja, er is er eigenlijk maar één waarvan ik ook denk van, dat zou ik mooi vinden als die dat nog een keer doet. En nu worden we verrast met dit liedje.
8: Ja, ik heb er heel lang om mee gelopen. En net zoals je zelf al zei, bij jou en nu, nou ja, dat hangt wat ik met Koos samen heb gedaan. De laatste single, wie die dan fysiek hebben uitgebracht. En ja, en als je op deze manier, als ik hem nogmaals zo in leven kan houden, dan doe ik het graag. En gelukkig door iedereen goed ontvangen. Want ja, het blijft altijd een moeilijk verhaal voor sommige mensen. Maar gelukkig, is het goed gegaan. En ik had ook alleen maar de beste intenties daarvoor.
7: Ja, nou ja, als er één iemand is die dat zou kunnen, ben jij het. Want ik zei het al, je hebt al heel lang geleden, in de jaren 80 was het volgens mij een eerbetoon aan Koos uitgebracht met een liedje bij Henny Huisman. En toen liet iedereen, als je ogen dicht deed, ik zei het net al, je keek zo met een klein spleetje zo in je ogen, dan dacht je even gek. Daar heb je de broer van Koos. Hij is er en hij staat er op het podium. En toen ben je eigenlijk al daarmee begonnen. Maar deed je dat, deed je dat al vaker toen? Of ben je er eigenlijk zo doorheen gerold bij de Soundmix Show? Hoe is dat gegaan toen?
8: Nou, ik ben eigenlijk begonnen met zingen doordat Koos zong. Ik kreeg van Koos orkestbanden. En een van mijn eerste singles, wat ik ooit eens uitbrang, dat was een oud nummer van Amsterdam, Aan de voet van die oude Wester.
7: Ja.
8: En uiteindelijk kwam de Soundmix Show. En ik stond in de grote finale met Marco Bussaro. Marco won, ik werd derde. Wie de tweede, vierde, vijfde, ik weet het echt niet meer. Maar toen kwam dat Bruine Café gelijk. En toen ging het hard. Maar ja, ik, bij ons in de Jordaan, we zongen altijd wel. Of bij ons in de familie tenminste. En of ze waren altijd aan het fluiten. Dus ja, het was voor mij altijd eigenlijk wel een logisch verhaal. Want de liedjes, zoals je zelf ook al aangaf, wie voor Koos geschreven had ik kunnen, of zijn geworden, had ik voor mij geschreven kunnen worden. Dus ja, het was voor mij makkelijk. Ik hoefde ook niks anders te doen als alleen maar het liedje te zingen op mijn eigen manier. Nou ja, en uiteindelijk was dat bekend geworden door de Koos-manier.
7: Ja, Hey, en ja, je hebt natuurlijk nog steeds heel goed contact met Joke. Ik weet nog, we hebben samen lang geleden die tv-opname in Echte Susteren, waar jullie toen dat liedje Echte Vrienden zongen. Dat Koos dan met zijn rolstoel vast zat daar in het zand allemaal. Hè? Maar het was
8: geweldig,
7: fantastisch, hè? Om mee te maken. En ja, dat zijn de bijzondere dingen die je dan in je leven meemaakt. Mensen die je ontmoet. Ik heb de vorige keer ook wel verteld. Koos die brak door met die liedjes. En toen kwam hij in 1985 in Hees. Dat is een plaatsje hier vlakbij Os, waar mijn familie zijn oorsprong heeft. Daar kwam hij optreden bij Hees Presenteert of zoiets. Of Hees Sportief. Het was in ieder geval een evenement waar heel veel artiesten kwamen. En ik zei tegen mijn vader: pap, ga er met mij mee, want ik wil gaan kijken naar Koos Albers. Die wil ik nou wel eens live zien. En wij met z'n tweeën dan naartoe. En Koos die zong de liedjes die we net over hadden. Die drie hits en andere liedjes. En hij zong gewoon, het was echt bloedheet. En ze vroegen ook aan hem om te zingen: waarom ben ik met Kerstmis zo alleen? Nou jongen, het was midden in de zomer, maar ze braken de tent af bij wijze van spreken. En toen heeft Koos zo'n diepe indruk op mij gemaakt als Nederlandse artiest, dat ik dacht van, wauw. Hij heeft er keihard voor gewerkt om hier te komen. Hij heeft dat liedje Ik Verscheurde Je Foto, heeft hij ook heel veel zijn best voor moeten doen om dat liedje toen uiteindelijk uit te krijgen. En toen het dan uit was, toen werd het gelijk een klapper van je welste.
8: Ja, het is ongelooflijk. En toevallig hadden we het laatst nog met Joke erover. In eerste instantie was geen één plaatsenmaatschappij was geïnteresseerd. En uiteindelijk, ja, dan krijg je de klapper. En dan is ineens Nederland te klein. En hij is nog de enigste artiest ter wereld die met drie hits in de top 40 tegelijk stond.
7: Ja.
8: En uiteindelijk, hij heeft alles meegemaakt. En dus daarom was het voor mij een hele goede leerschool. Want als ik iets wilde weten, dan belde ik Koos of Joke belde ik op. En hij is altijd gelukkig zichzelf gebleven.
7: Ja.
8: En dat zei hij ook altijd. Ja, het is leuk. En vooral Joke had dat. Je kan een liedje zingen en het is leuk. Maar een timmerman die kan heel goed timmeren. En een metselaar kan heel goed metselen.
7: Ja,
8: en zo hebben we allemaal wat. Dus ja. Dus zo bijzonder is het niet.
7: Nee, het waren heel bescheiden altijd. En heel altijd toegankelijk. Hij maakte er altijd tijd voor. En als er bij tv-opnames waren, hij zag me dat ik daar backstage was, maakte hij altijd even tijd om een interview op te nemen. Omdat hij zei ook altijd van, ja, jij weet zoveel dingen over liedjes en over albums. En het zo mooi enthousiast te brengen, dat is niet gespeeld. Dat is echt. Ik zei, nou, dat klopt, dat is echt. What you see is what you get. En dat is bij jou ook. En ik heb heel veel optredens van jou gezien. Ik ben bij heel veel optredens geweest. Voor de televisie, andere dingen. En datzelfde heb jij ook. En dat straal jij ook uit. De mooie filmpjes die je dan vanuit de auto deelt. Als je onderweg bent naar dit of onderweg bent naar dat. Met ons deelt het dagelijks leven van Pierre van Dam. Die toevallig goed kan zingen.
8: Ja, nou ja, ik leg me erbij neer. Want het is ook zo. Ja, nogmaals, wat je zelf aan. Je kan leuk een liedje zingen. Maar uiteindelijk, dat is ook alles mee gezegd. En als je voor de mensen gewoon lekker je ding kan doen. En ze zien dat je het meent. Ja, dan kan je een eind komen. En je moet geen komedie spelen. Zo zijn er genoeg in Nederland. Maar je moet gewoon je ding doen. En het echt doen. Met je hart, en anders moet je het niet doen.
7: Zo is het. En dames en heren, dat moment is aangebroken. Nu, in deze aflevering waar we speciaal aandacht hebben voor Koos Albers en natuurlijk ook Pierre van Dam. Nu de single zoals Koos hem ooit heeft gezongen. Maar nu, in een 2026 jasje van een man die als geen ander dat kan. Die als geen ander het DNA van Koos Albers ook in hem heeft om dit liedje te zingen. Pierre, ik vond het weer een eer om jou aan de telefoon te hebben. We gaan elkaar later dit jaar zeker nog een keer spreken. Niet alleen als je nieuwe single uit hebt, maar ook natuurlijk voor onze jaarlijkse Koos Albers special die we elk jaar maken, later in het jaar, ga ik jou weer spreken. Nu gaan we allemaal genieten. Thuis de radio op 10. En dit liedje wat we allemaal kennen, wat we allemaal kunnen meezingen. En ook lekker kunnen dansen nu op dit liedje. Niet alleen lekker dicht tegen elkaar aan, maar ook gewoon lekker samen kunnen dansen. Pierre, ik zou zeggen, doe de groeten aan Margreet aan die kant. En als jij wilt aankondigen voor ons, knal ik hem de radio op.
8: Ga ik zeggen, Jos, bedankt voor je tijd. En alle luisteraars, dit is Pierre van Dam en dit is mijn nieuwe single. En u kent hem vast en zeker van Koos Albers, maar dit is de mijne. En die heet Ik Verscheurde Je Foto.

dat was hij natuurlijk, Koos Alberts. En dat allemaal met Al zijn Amsterdammer, liedje wat postuum nog uitgebracht werd na zijn dood. En mede in elkaar gezet werd door René Kast, die helaas ook al niet meer onder ons is. En daarvoor hoorde je natuurlijk het interview met Pierre van Dam, de volle neef van Koos, die nu dat liedje Ik Verscheurde Je Foto heeft opgenomen. En je hoort hem bij ons in de show. Binnenkort is hij opnieuw te gast in onze Koos Alberts special. Straks in de tweede uur nog het duet van Koos en Pierre. Maar nu door, hier aan het einde van het eerste uurtje alweer, met een heerlijke single van Exit uit Den Bosch. En de hits gaan we door hier in de Goud en Foutje Radio.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Mijn naam is Albert Koetsier en ook

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, inderdaad, het is weer tijd voor ons rubriek Jos Netten en Friends. En we hebben nu een man onder de knop die eigenlijk altijd met een nieuwe single bij ons voorbij komt in de show. En natuurlijk met zijn grote hit Zaterdagavond, Zaterdag en natuurlijk ook Selfie. Maar hij heeft nu een nieuwe single, dames en heren. En dat vind ik nou toch leuk. Die is geschreven door Gerard Koopmans. En Gerard Koopmans is een van de twee van de gebroeders Co. En hij is natuurlijk ook, niet te vergeten, Gerard, de zoon van Gerritje Uitenberg. Hè, die ook een aantal hele mooie liedjes heeft opgenomen, zijn vader. In de andere een grote hit in de jaren 80 met Ik heb nooit eens mazzel. Jawel. Nou, de volgende man die heeft heel veel mazzel nu. Want als ik zo het hoesje kijk, dan denk ik, nou, ik hoop niet dat hij AI is. Want dat ziet er goed uit, dames en heren. Hij heeft een nieuwe single uit met de titel Lekker Ding. Nou, hij heeft inderdaad niet Rita Corita op de foto staan, maar een prachtige dame. Dennis van Dam. Hallo, Dennis.
7: Goedenavond. Goeiedag.
6: Ja, welkom jongen. Ja, geschreven door Gerard Koopmans van de gebroeders
7: Co. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wat een mooi verhaal zeg.
6: Ja, toch? Ja jongen, maar het is toch hartstikke ja, mooi.
7: Leuk, maar ook mooi. Echt uitgebreid. Echt, je weet ook gewoon alles. Dat vind ik wel leuk. Gewoon over de Koopmans is het leuk. Echt leuk.
6: Ja, zeker. En ik heb ze gelukkig heel vaak in de show gehad. En nog steeds met de nieuwe singles. Maar ook voor de liedjes die ze schrijven. Want ze zijn natuurlijk al zo lang bezig. Want de toeter op de waterscooter lijkt al 300 jaar geleden. En er zijn zoveel liedjes tussenin gekomen. Ja. Die in binnen- en buitenland. Dat ook in Duitsland met Hansi Hinterseer. En allerlei artiesten klopt. Hebben liedjes van hun opgenomen.
7: Klopt,
6: wat dik hits geworden zijn.
7: Ja, klopt inderdaad. Maar wat leuk is met dit nummer is. Kijk, hij lag eigenlijk klaar. Als je de versie hoort die ik kreeg. Hij lag helemaal klaar voor hunzelf.
6: Ja.
7: En alleen Adrie van den Berg die zegt, nee, maar dat gaan we niet doen, jongens. Dat gaan we niet doen. En toen hebben wij hem op een gegeven moment gezegd, hey, ja, daar zoek ik iemand voor dit nummer. Want ik vind het gewoon jammer. Dit is gewoon echt gewoon veel te mooi om te laten liggen. Dus is die via mijn producer, Dylan van der Veen, is die terechtgekomen bij ons, bij CD Hamster, de platenmaatschappij. Daar zegt Adrie, ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is echt een nummer voor Dennis. Dat is perfect.
6: Ja.
7: Zo. En we hebben hem natuurlijk een klein beetje verknipt, verbouwd. Dat het ook een beetje, klein beetje een knipoog naar mij is. Dus echt iets minder gebroeders Co, iets meer Dennis, zeg maar. Dus we zijn, maar ik zei ook, de charme is wel dat hun leuke plaatjes hebben. Lekker energie, lekker aanstekelijk. Ik zeg, laat hem maar een beetje gebroeders Co in. Ik vind het wel leuk.
6: Ja.
7: Ja, zo is het gegaan. Maar hij is eigenlijk van vorig jaar zomer kwamen hun met die Alexandra weer op.
6: Ja.
7: Dat liedje.
6: Alexandra.
7: Ja, in de witte Fiat Panda. Ja. Ja. Tikke takke tikke playa, dat nummer, ja. en die had eigenlijk toen destijds gewonnen. Dus ja, ik kreeg hem. Het was eigenlijk, denk ik van ja, als ik het nou uit ga brengen. Het is echt een lekkere zomerplaat. Dus we gaan er even wachten tot komend zomer.
6: Ja.
7: Of komend voorjaar. En dan even laten liggen en dan uitbrengen. Dus eigenlijk lag hij natuurlijk, voor mij lag hij al klaar. Konden we natuurlijk even fine-tunen en afmaken. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Dus, ja.
6: Heb je Gerard nog gesproken in de tussentijd? Want ik kan me eigenlijk voorstellen dat hij nou jouw versie heeft gehoord. Dat hij misschien eigenlijk denkt, nou, die Adrie die heeft toch maar mooi verkeerd gezien. Want het is echt een hartstikke goed nummer.
7: Ik hoop dat hij, ja, ik denk wel dat hij denkt, hij volgt het nummer wel. Want ja, af en toe krijgen we zijn reactie op social media van hem. Ja. En ik heb hem natuurlijk in de aanloop van het maken, heb ik hem elke keer betrokken bij het proces, zeg maar. Dus ik heb elke keer even een privébericht gedaan. Dus ik denk dat hij wel dacht van, hey, dat is wel een leuke gast, die houdt me op de hoogte, leuk. Want ja, als je normaal nummers schrijft, ben je normaal niet bij betrokken. Maar ik vind het altijd wel leuk om de tekst schrijven wel bij het proces te betrekken. Dat vind ik juist leuk.
6: Ja, het is tenslotte ook zijn kindje, dus, zijn liedje wat hij gemaakt uiteindelijk
7: heeft. Ja, dat. En lijkt mij ook wel heel leuk als je tekst schrijft. Lijkt me gewoon leuk om zoiets te volgen. Lijkt me gewoon zelf ook heel leuk.
6: Ja, hey, en Dylan die heeft er inderdaad weer perfect samen met jou een echte Dennis van Dam liedje van gemaakt. Want het is inderdaad, als je weet, het is geschreven door Gerard Koopmans. Je weet een beetje wat voor stijl dat hun hebben, wat ze ook voor anderen geschreven hebben. Ja. Maar het is inderdaad wel door Dylan geknipt en geplakt en gekneed en gedaan tot een echt liedje wat helemaal bij jou past.
7: Ja, klopt. Maar het is wel, wat ik wel leuk vind, is het is wel, kijk, bij dit nummer hoor je ook gewoon echt dat hij het geschreven heeft. Dat vind ik wel grappig. Ja. Maar je hebt wel ook wel een beetje de gebroeders Co vibe in het nummer, wel. Ja. En dat vond ik gewoon heel leuk om daar toch wel een klein knipoogje naar hun heen te houden. Kijk, als het gewoon goed is, dan moet je dat gewoon doen en het is gewoon leuk. En ja, maar je wilt toch altijd je eigen herkenbare sound, wil je ook niet verliezen. Dus je maakt daar gewoon een mooie mix van. Dus ik heb eigenlijk de opdracht gegeven in de studio van, joh, maak daar een leuke mix van. En zo is het eigenlijk ontstaan.
6: Ja, nou, dat heb je samen met Dylan dan perfect gedaan. En
7: leuk,
6: chapeau aan onze Gerard, chapeau aan Dylan en natuurlijk chapeau aan jou voor deze heerlijke nieuwe single die hopelijk ook voor gaat zorgen dat we lekker weer hebben, dat we lekker weer krijgen, barbecue weer, mensen de terrassen weer op kunnen en dan kan dit liedje overal uit alle speakers. Dus luisteraars, zet de radio maar lekker hard. Ben je in jouw favoriete kroeg, café, wat dan ook, vraag hem aan, want overal is hij terug te vinden, dit liedje overal te streamen. De nieuwe single van Dennis van Dam en misschien scoor je er nog wel een leuke date mee, hè? Want
7: je weet het nooit, hè?
6: Je komt er goed mee binnen, hè?
7: Laat mijn vrouw niet horen.
6: Nou, ik krijg hier de vraag van mijn producer van die dame die op de foto staat. Of dat toeval is, of dat je die toevallig niet helemaal toevallig tegenkwam.
7: Dat is niet helemaal toevallig.
6: Nou, dat willen we even weten dan, hè? Hoe zit het, jongen?
7: Het is echt een levende AI.
6: Levende AI? Dat is dan weer even.
7: Maar wel een goeie.
6: Een hele goede AI, hartstikke goed, man. Hey, we gaan hem lekker draaien op de radio hier in de Gouden Foutshow. Natuurlijk ook in de Oranje Party komt hij voorbij, ons zusterprogramma. We gaan hem lekker draaien. Dennis, ik wens jou ontzettend veel succes hiermee. En ik weet zeker dat we bij de volgende jou weer gaan spreken voor ons programma. We gaan hem hard draaien, kondig hem lekker aan en ik slinger hem vol gas de radio op.
7: Heel leuk, lieve luisteraars, nogmaals. Mijn nieuwe single, Lekker Ding.

0: Ik ben André van Duin en natuurlijk luister ik ook naar de Goud en Fout Show. Natuurlijk.
1: Goedemorgen.
2: Ach, goedemiddag.
1: Ik ben een Chinese klant.
2: Wat interessant.
1: Heeft u een klant?
2: Heeft u... Wat voor klant?
1: Nou, gewoon een klant.
2: U bent toch zelf een klant?
1: Jawel, maar ik bedoel, ik wil gewoon een klant. Een klant voor onder je arm. Een ochtendklant.
2: Een klant voor onder de arm. De volksklant.
1: Ja.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heb u dan voor een klant?
2: We hebben allemaal geen klant.
1: Oh. Goedemorgen.
2: Ik ben leed.
1: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
1: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
1: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, weer een heel bijzonder moment in ons programma. Want ik vind het altijd leuk om debuutsingles in ons programma te hebben van Nederlandse artiesten binnen en buitenland die in ons programma te gast zijn. En dan een nieuw liedje opnemen. En daar meteen, bam, hartstikke idee mee binnenkomen. De volgende man heeft ook een hele bijzondere artiestennaam. Want ik zei net in de studio hier bij de redactie van, we gaan zo meteen bellen met Randy Medeiros. En dan zegt er eentje, wie Glenn Medeiros? Nee, dat is misschien, ik weet niet hoe het familie is. Die had in de jaren 80 een hele grote wereldhit met Nothing's Gonna Change My Love For You. Dat was ook een van zijn eerste singles nu. En jij hebt een liedje uitgebracht met de titel Mijn Hart Blijft Overslaan. Ja, dat voor mij ook. Daar heb ik ook pillen voor tegenwoordig om te zorgen dat het een beetje onder controle blijft. Maar bij deze man gaat alles goed. Debuutsingle van Randy Medeiros. Ik zeg hallo Randy.
7: Goedenavond.
6: Hey, welkom hallo. In de show. Ja, geen familie van Glenn Medeiros, denk ik, hè?
7: Ja, zeker weten wel.
6: Oh, wel?
7: Zeker weten wel.
6: Oh ja, nou, dat hebben we mooi in de pocket, jongen, hè?
7: ja, dat was de enige die in de familie nog zong.
6: Ja, daarvoor kan ik ook in het Nederlands. Hey, luister, ja, bijzonder, want wat ik mooi vind is, bij jou is het allemaal ook een beetje gaan rollen. Maar bij anderen de tent stilstond in de coronatijd. Want toen kocht jij een karaoke set. Ja. En toen begon jij te zingen. En je ging van alles doen. En op TikTok. En noem het allemaal normaal. En het ging, hoe het allemaal heette tegenwoordig. Het ging viraal. En uiteindelijk begon dat te rollen. En ik heb begrepen, want we hebben ook zenders in België. En ik weet niet of in de buurt van Stabroek zingt. Hebben we ook luisteraars. Hebben mensen die daar mee zitten te luisteren. Maar daar trad jij voor 5000 man op het podium.
7: Ja, dat klopt. Ja. Dat was mijn allereerste optreden eigenlijk, dat ik op het podium stond.
6: 5000 man gelijk, jongen. Dat is toch wel even gas erop, hè?
7: Ja, ja, dat was even schrikken.
6: Ja, dat denk ik. Dat snap ik, ja. Maar goed, dat levert nu wel op. Dat levert natuurlijk wel op dat je nu... dat je al een beetje gewend bent daaraan. Hè? Je bent gewend aan de TikTok en de social media en met virale dingen omgaan.
7: Nou moet ik eerlijk zeggen, je raakt het nooit gewend eigenlijk. Het is altijd weer nieuw en het zijn altijd vaak weer nieuwe gezichten die je ziet natuurlijk. En ja, toch voor een of andere reden altijd als je naar dat podium gaat, dan zijn het even de zenuwen en dan ben je blij dat het goed gaat natuurlijk.
6: Ja.
7: En je wilt de mensen kunnen vermaken, dus dan hoop je dat gewoon alles goed gaat voor de mensen.
6: Ja. Nou, wat ik ook leuk vind is, een liedje is geschreven door een man die ik minimaal één keer per jaar tegenkom bij de Buma NL Awards. Bram Koopmans, die komen we altijd al tegen. En, en natuurlijk de mannen van Sonic Solutions. Ja, Joris komen we daar ook regelmatig tegen, ook in het land. Ja, ja, je hebt wel meteen voor je debuutsingle meteen hoog ingezet, hè?
7: Ja, ik ben met Joris ben ik in gesprek gegaan hierover. En hij zegt, ik heb toevallig net een nummer binnen. Hij zegt, ik denk wel dat het iets voor jou is. En ik hoorde dat liedje en ik zei gelijk van, dat is de mijne.
6: Ja, zeg, die moet ik hebben.
7: Bram had hem net klaar eigenlijk, de tekst. En we hebben daar een beetje onze eigen draaiing gegeven qua muziek, zeg maar. Hè. Wat sneller en een live accordeon erin, een live zangeresje erin.
6: Ja.
7: Dus,
6: en toen ging het los, hè?
7: En toen ging het los, ja. Toen is het heel snel gegaan.
6: Ja, hartstikke mooi, man. Hey, en als je met zo'n liedje al meteen je debuutsingle uitbrengt en je rood, hit, blauw, Ronald Vis, die gaat er niet voor 100, maar voor 500% achter staan. Want zo ken ik Ronald en Marja natuurlijk ook. En die gaan hier vol gas achter staan. En dames en heren, binnenkort is het weer zover. Duurt nog maar een paar weken. Dan gaan al die mensen weer draaien, helemaal de blaren lopen in het mooie Nijmegen bij de Vierdaagse. En dan ga je ook optreden tijdens een van die grote podia.
7: Ja, dat klopt, ja. 24 juli mag ik op de Meet & Greet podium gaan optreden.
6: Ja, daar staan er ook een paar duizend. Er zijn er meer dan 5000 die daar staan.
7: Dat weet ik. Daar kwam ik achteraf achter.
6: Ja, ik denk, ik zal hem even vertellen. Want ik ben een paar keer mee geweest met mijn zoon die dan lichttechniek deed voor allerlei bandjes ook, zeg maar, in Nijmegen. En wat je daar meemaakt, die Vierdaagse feesten, dat is echt ongelooflijk. Dat is Koninginnedag en maal 3. En dat door heel Nijmegen heen met allemaal leuke artiesten uit Nijmegen, uit daar buiten. Ja. En Rood, Heet, Blauw heeft daar al jarenlang een hele belangrijke bijdrage in met heel veel leuke artiesten. Ja, en daar mag jij dan ook nog eens een keer gas geven met dit liedje.
7: Ja, en daar ben ik uiteraard heel trots op, hè, dat ik daar mag gaan staan en dat ik daarvoor gevraagd ben. Dat is, ik kreeg dat telefoontje of dat ik dat zou willen. Ja, ik heb gelijk.
6: Zeg je nou, daar moet ik even over nadenken.
7: Dat is zo'n mooie kans.
6: Nee, zeg je, daar moet ik even over nadenken.
7: Gelijk toegezegd.
6: Mooi,
7: maar toen ik erachter kwam hoeveel volk dat er kwam, toen dacht ik nog in mijn eigen van. Misschien gaat dat iets te snel, maar ik ga het gewoon doen en we gaan er een heel mooi feest van maken.
6: Zo is het, jongen. En dat gaan we nu ook op de radio doen, want het liedje, dames en heren, is uitgekomen vlak na Koningsdag. En voor hem is het dus binnenkort niet alleen met Koningsdag dat het liedje uitkwam, maar dat hij dus ook met de grote spektakelshows in Nijmegen mag optreden. Je kunt het ook allemaal terugvinden op de site van Rood Hit Blauw. Wat er allemaal gaat gebeuren, wat er allemaal gaat plaatsvinden, wie er allemaal gaan optreden. Marja gaat volgens mij de presentatie doen op een aantal podia en het hele gebeuren begeleiden. En dat wordt waarschijnlijk wel weer een van de grootste feesten van de zomer. En helaas heb ik op dat moment geen vakantie. Maar volgens mij wel een gunstige dienst dat ik naar de rand nog eens even richting Nijmegen kom. Om mee te genieten van de vierdaagse feest en alle muziek die daar tentoongespreid gaat worden. En dus ook jij met jouw single. En ik zou ook zeggen tegen de mensen thuis, zet de radio maar lekker hard. Want ik weet zeker dat jullie, als je het liedje een keer gehoord hebt, dan blijft het in je kop hangen. En dat komt niet alleen door de titel, maar gewoon ook door het hele plaatje van het liedje wat van A tot Z gewoon helemaal kloppend is. Nou, Randy, genoeg gelul denk ik op de radio. Tijd voor muziek. We gaan jouw debuutsingle draaien hier in de Gouden Foutje Radio. En iedereen dus volgt deze man op de voet. Nijmeegse Vierdaagse. Welke dag was het, zei je? Hoeveelste juli?
7: Dat is 24 juli.
6: 24 juli, dames en heren, staat hij op het Meet & Greet podium bij de Nijmeegse Vierdaagse. Onze vriend van de show, nu al met zijn debuutsingle. Als je hem lekker wilt aankondigen, Randy, gaan wij hem vol gas de radio op knallen.
7: Nou, bij deze, dit is mijn naam Randy en mijn eerste liedje, Mijn Hart Blijft Overslaan.

0: Lachen, lachen, lachen.
1: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
2: Jos Netten.
3: Jos Netten en Friends.
4: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
5: Telefoon.
6: Hallo, hallo. Zo, Limmissen. Nou, Jos Netten en Friends, wij gaan bellen met een man die al jarenlang bij ons te gast is in het programma. Hij heeft nu een liedje opgenomen met de titel Een Leven als een Prins. Nou, het is ook een beetje de kroonprins van de Nederlandse muziek, dames en heren. Hij brengt altijd heerlijke nieuwe liedjes uit. Hij lacht eigenlijk bijna altijd. Ja, deze week was hij een klein beetje in de lappenman, maar het gaat weer de goede kant op. En daarom hebben we toch hem lekker aan de telefoon voor de show van deze week. Hij is altijd vrolijk, lacht altijd en brengt hartstikke leuke liedjes uit. Heeft, weer twee klappers uitgebracht hiervoor. En nu dan tijd voor een nieuwe heerlijke klapper weer bij Gold Star Music. Oftewel Emiel Hartkamp en Norris Padidar, die meer verantwoordelijk waren voor deze single. Met de titel Leven als een Prins dus, heb ik aan de telefoon Prins Nigel Fischer. Hallo Nigel.
7: Goedendag.
6: Hey, hoe is het jongen? Ja, geen Prins Carnaval, maar Prins van de Vrolijke Liedjes. Want jongen, wat heb je weer samen met dat oorlijke nieuwe klapper uitgebracht, hè?
7: Ja, leuk liedje.
6: Ja, echt leuk man. En kijk, je komt eigenlijk nog net uit de kerk, hè? Want het vorige liedje was natuurlijk van de kerk door de kroeg. En,
7: ja.
6: En nu zeg maar, daarvanuit ben je gaan leven als een prins. Maar ja, volgens mij heb jij een mooi leven, hè? Want als ik al die beelden aan voorbij zie komen op de social media altijd. Ja, geniet wel echt elke dag van het leven.
7: Ik mag zeker niet klagen. We moeten hard verwerken, maar ik heb het zeker niet slecht.
6: Ja, nou, mijn opa zei altijd van hard werken is er nooit iemand dood gegaan. Nou ja, goed, daar zijn wij dan het levende voorbeeld van. Altijd hard werken en proberen mensen vrolijk te maken en te laten genieten. En humor, want jij bent ook altijd al iemand die bekend staat om jouw speciale droge humor. En ook inderdaad jouw typische stemgeluid. Want ik schaar jou in de rij van bijvoorbeeld Jim Bakker, maar je hebt ook een heel eigen stemgeluid. Koos Albert had een heel eigen stemgeluid. Maar jij hebt ook echt een eigen stemgeluid. Als je een liedje van jou hoort en je hoort niet meteen, of je ziet niet meteen dat jij het bent, dan hoor je meteen, hey, dat is Nigel Fischer.
7: Oh, ja, dat is wel, ook wel belangrijk, toch? Dat je herkenbaar bent. Of je nou met je muziekstijl of je stem, dat is toch wel belangrijk, denk ik, als zanger.
6: Ja.
7: Ik denk dat iedereen dat wel heeft, hoor. Iets waardoor je denkt van, hé, dat is die.
6: Ja.
7: Natuurlijk, sommigen lijken heel veel op elkaar, maar...
6: Ja. Nee, maar dat is wel, hè. Je hebt een echt heel eigen stemgeluid. En daar spelen Emiel en Norris natuurlijk ook heel goed op in. Want elk liedje dat jij uitbrengt, dan heeft toch een eigen sound. Een eigen geluid, eigen stemgeluid van jou. Maar je hoort dan toch, zeg maar, de sound waar jij al jarenlang met dit oorlijke duo aan gewerkt hebt.
7: Ja, nee, daar ben ik blij om te horen. Dan gaat het de goede kant op, toch?
6: Ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel, ik ken jou al heel erg lang. We volgen elkaar al heel erg lang, vele jaren. Alle singles een beetje ben je bij ons te gast geweest. Of bij de televisie, backstage met de opnames deden. Of voor de radio, of in het land. We kwamen elkaar altijd wel tegen. En altijd, wat ik zeg, altijd die vrolijke lach. Altijd tijd voor de mensen die jou volgen. De mensen die bij optredens kwamen. Die jou altijd even wilden spreken. Altijd tijd voor de mensen. En dat siert jou ook, want daardoor heb je ook een hele grote fanbase opgebouwd.
7: Ja, laat ik zeggen, de mensen komen toch ook voor mij en ook voor anderen natuurlijk. Maar ja, ik vind het ook leuk als de mensen staan als ik sta op te treden. Dus dan, het is geven en nemen.
6: Ja, zo is het. En gewoon een feestje bouwen. En je hebt even tijd, de tijd ervoor moeten pakken. Hè? Want je hebt even tijd genomen om dit liedje uit te brengen. En wij dachten al, wat blijft hij nou toch? Hè? Want hij heeft altijd leuke liedjes en er zit er niet al te veel tijd tussen. Maar je hebt even de tijd genomen om dit liedje uit te brengen.
7: Ja, kijk, ik heb ook nog een bouwbedrijf dat ik samen met mijn vader en mijn broer doe. En mijn vader die wil steeds minder gaan doen. Dus ja, dan moet er wat meer van onze kant afkomen. En dat is ook helemaal goed, hoor. Want hij heeft lang genoeg hard gewerkt.
6: Ja.
7: Dus nou mogen wij het stokje overnemen.
6: Ja, heeft het mooi opgebouwd.
7: Maar dan moet je ook keuzes maken af en toe. Van wat ga ik nou doen?
6: Ja.
7: En het bedrijf gaat toch voor, want daar moet ik toch nog steeds echt mijn brood mee verdienen.
6: Ja, ja, ja. Maar ik weet ook bij heel veel tv-opnames dat jouw vader er ook bij was. En altijd jou gesupport heeft en altijd achter jou gestaan heeft. Maar tegelijkertijd hebben jullie inderdaad met z'n drieën keihard gewerkt aan jullie bouwbedrijf. En het is net wat je zegt, hè. De kachel moet blijven roken. En dat betekent dat je soms dan keuzes moet maken. Maar de keuze voor dit liedje is in ieder geval een goede keuze.
7: Ja, zeker. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Het is een leuk plaatje. Hij blijft ook lekker hangen.
6: Ja.
7: Dus dat is zeker geslaagd.
6: Maar hartstikke goed, man. Nee, nog spannende plannen voor de komende periode? Want we hopen natuurlijk allebei, jij ook, want jij houdt ook van lekker weer en de zon en gezelligheid, dat het weer een beetje gaat omslaan. Heb je nog spannende plannen voor de komende periode?
7: Nou, van de zomer ben ik van plan om met de motor een tour te maken door Europa. Tenminste, een groot stuk van Europa.
6: Ja.
7: Dus dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. En

0: oorlog, dames en heren. Standje Burenoorlog op de radio. En laat ze maar lekker meegenieten van deze nieuwe single. Nou, Nigel, als jij wilt aankondigen voor ons, knal ik hem vol gas de radio op.
1: Helemaal goed. Hartstikke bedankt weer voor de tijd. En ik zou zeggen, geniet van mijn nieuwe single. Ik heb een leven als een prins.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, okay. Je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgesodemieterd.
8: Zo dames, dat was het.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Het Fust voor Muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point good.
3: And now...
1: Het Fust is open en het is weer tijd voor het geluid van het Fust of vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Maureen zijn achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien het nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf even weer terugbrengen naar de bar. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

you're

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point, good.
6: And now...
7: Dit is alweer de tweede uur van de Zwitserse muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink Bessie Sjoerd voor slechts 3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt Betje weer hoop werk. De zomer begint eraan te komen. En wie dan denkt dat het door het vakantie zo rustig wordt in het rust, heeft het mis. Er stroomt onder andere de camping het Franse kamp vol met Amsterdammers. En die kan je dan weer in het weekend weer terugvinden in de hoek. Kijken of ze dan het vriendje of vriendinnetje van de vorige vakantie weer terug kunnen vinden. In de hoop dat die dag of nacht ze weer geluk hebben.

定义。

me.

the people's choice.

altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar En iedereen die pusht principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Open Sesame!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

flink wat afgerammeld in deze plaat van The Sun Club. In ieder geval een soort van zomers begin van deze Cindy. The Sun Club en Fiesta. Het feest van de tamboeren. Dit is de Alliance theme van Valentine. Dat komt van zijn cd The Alliance. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oud is uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. Dat is een beetje het schema. Maar we wijken er wel een klein beetje vanaf. Maar grofweg komen we daar wel een beetje op neer. Het geeft ons wat variatie en wat bewegingsruimte in de muzikale keuzes die gemaakt kunnen worden. Die toch wel gauw denk ik, een slordige 200.000 plaatjes beslaat. Dus iets meer variatie als bij het gemiddelde radiostation. Het gemiddelde radioprogramma. Voor de volgende plaat ogen wij naar Duitsland. Daar vinden wij Una. Samen met het Safri duo. Want ja jongens, het is bijna alweer midzomer. En dat betekent dat we dus de langste dag gaan krijgen. En we hebben een heel, heel kort nachtje. Maar we kunnen heel veel doen overdag. Het is de tijd der zomernachten.

Una en Savrio. Una was een project eigenlijk waarbij volksmuziek uit verschillende delen van de wereld behoorlijk pop werden gemaakt, zoals deze Zeit der Sommernachten met de Savrio duo. Maar nadat Senta daarmee gestopt is met het project, hoor je iets minder vaak wat van haar. Jammer. Maar goed, dit was best een heel mooie tijd. Ik denk dat een soort van opvolger is Keltania. Maar goed, dat is eventjes, denk dan zelf. Muziek van Lara Fabian. Hele mooie plaat deze uit 2025. Dit is Je suis de toi.

Lara Fabian in 2025. Je suis de toi. Nou, zo gloedvol mooi zingen als Lara Fabian het doet, dat kan vader Abraham uiteraard niet. Maar als het gaat om de vertaling, komt het ongeveer hierop neer.

Vader Abraham en bedankt de lieve ouders in 1973 in de top 40. En als je in de gelegenheid bent, pak die zon. Maar niet te lang, hè? Folkloop!

Catch the Sun. Catch the Sun van Folklow in 2025. Een plaat om de zon te pakken, maar niet te veel en niet te lang, want anders dan verbrand je je ook weer. En beter nog kan je Elvis Presley zijn advies opvolgen. Have a Party, 1958. Some people

0: Draait de Schijf is de inzending van Israël voor het Eurovisie Songfestival van 2026. Noam Betan met Michel.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Rowan Hazen uit 1992 en Bestel Maar. Als het mogelijk is natuurlijk. En anders dan over een tijdje maar weer. Dit is Isolde en Helga. En Meet Me Halfway.

Heerlijke plaat van deze twee dames. Isolde en Helga hoorden wij. En Meet Me Halfway. Nummer geschreven door Lucie Stijmel. En vertaald in een iets andere hertaalpoes dan. Hè. Het is 1:15.

Geweldig goede componiste, liedjeschrijfster en performer Lucie Stijmel. En we horen een compositie van haar bij Bonnie Sinclair, hertaald in 1:15. Want het oorspronkelijke nummer gaat over het kind wat je in je voelt. En dat staat misschien heel mooi aan bij een andere plaat die ik straks ga draaien misschien. We gaan luisteren naar Harriet en Goodbye to Love.

Prachtige muziek van Mark Gunnarsson en Eva. Een barn is in het IJslandse woord voor kind. En je mag je altijd een kind voelen als je dat wilt. En doe het ook maar vaak genoeg, want dan blijf je jong bij hem. Als je dat in ieder geval blijft voelen, dat gevoel van kind zijn. New Seekers hoorden we nu uit 1972. Maar terug in de tijd werd I'd Like to Teach the World to Sing. En hoe moet het dan? Natuurlijk in een perfecte harmonie.

1972, I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Voor de nieuwe Seegers. En ja, ze hadden daarmee een monsterhit in de hele wereld. Niet in het laatst door het dat het gebruikt werd in een reclame van een bekend frisdrankmerk. Wat niet altijd even gezond is als je er veel van drinkt. Maar je kunt er wel goed een munt in ontroesten. Laten we dat maar behouden. Dit is Imer Quinn. En dit is The Watchman in 2020.

Prachtige plaat van Aimer Quinn. Ze won in 1995, mijn geheugen me niet in de steek heeft gelaten, het Eurovisie Songfestival met The Voice. En dat kon ze nog steeds fantastisch mooi zingen. Maar ze heeft een CD uitgebracht in 2020. Met allemaal Eriu heet het nummer, heet die CD geloof ik. En The Watchman is een van die nummers die daarop staat. Heel mooi gezongen door deze dame. Een plaat uit 2003. Misschien kennen we hem nog ons voor de geest halen. Craig David met Sting tezamen in The Rise and Fall. Sometimes.

Rise and Fall hoorde Craig David met Sting tezamen uit 2003. Muziek nu van de Dick Bakker Orchestra. Terwijl Bobby Kelly, het is de Caribbean Sunset uit 1976.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.